0: En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: Info.
1: Een activiteit van Proef de Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpen de Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer.

0: Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het Groene Hart.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

0: regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een activiteit van Proef de Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpende Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpende Waard in Krip aan Dijssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. Omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpende Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. En noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5... werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag tweede Pinksterdag de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
2: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
4: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
2: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dan terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

disco. It ain't no country club either.

0: regio-info.
1: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
3: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
2: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
4: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
2: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
3: There is a toilet, but you can't take a shower.
4: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
3: Not yet.
4: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
3: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
2: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
5: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
2: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
7: Goedemorgen.
8: Ja, een goedemorgen op deze, kan wel zeggen, zonnige morgen. De zon is lekker aanwezig en dat is altijd leuk. Ja, wat gaan we doen? We gaan zo openen met een verzoekje al. Ja, zo vroeg, van mijn dochter Miranda. Jailhouse Rock van de Blues Brothers, die gaan we hierna draaien. Maar wat gaan we zo aan doen? Nou, we hebben weer het gedicht ontvangen van Patrick Rietveld. Ik vlieg er even doorheen, onze plaat van Frans Bauer. Even kijken, wat is er op de tv te zien de komende week. Ik heb van Score Promotions van Mike Appelhof het nummer Menes ontvangen. Mike Kanders met Manuela ontvangen. Nou, sorry, even een verslikking. De vaste plaat natuurlijk van Frans Bauer en André Hazes en Janne staat natuurlijk ook al klaar. En we gaan beginnen met Jailhouse Rock van de Blues Brothers. Maar dan moet iets.

0: Ja, Jailhouse Rock door de Blues Brothers. Aangevraagd door Miranda Boutestein. En in het berichtje staat voor mijn vader. Nou, en dat ben ik in dit geval. Miranda, dankjewel. En we hebben hem gedraaid als opener. En dat is wel mooi. En we gaan verder voor de orde van de dag.
1: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
0: En dat gaan we doen. Hij is getiteld Passie. Je geeft jezelf meer dan 100%. En je bent in veel dingen zo heel gedreven. Dit houdt jou in werkelijk goede element. En dit maakt enorm deel uit van jouw leven. Zolang je hart een heel fijn gevoel afgeeft, zolang je maag en buik nu niet opspelen, weet jij dat gevoel het beste wat voor jou heeft. En dit weet jij uit te dragen en ook te delen. Je bent thans gepassioneerd en bevlogen. En je geeft echt jezelf stevast helemaal. Door afgunst word je in malaise gezogen. En gaat met jouw persoon aan de haal. Laat pure jaloezie je nooit rauw afremmen. Laat ware naijver je nimmer zo beïnvloeden. Laat je innerlijke stem nooit meer temmen. Dan komt het jou als mens juist ten goede. Patrick, dankjewel. Er zit deze keer geen lied bij verzoek. Ik heb er sinds een dag of twee van. Doe maar.

Ja, blijft altijd een goede band, zoals dat heet. Even kijken, ik heb een berichtje gekregen van de Gouda Cheese Awards. En die zijn bekend. Na het publieksproeverij door de consumentenpanel van Essentia zijn 6 kazen geselecteerd. Die doorgaan naar de grote finale. Nou, donderdagochtend 21 mei, dus vanmorgen. In het hart van het historisch Gouda. De finale is vrij toegankelijk en vindt plaats voor de Goudse Waag. Naast de iconische Goudse kaasmarkt. En wel van 10:30 tot 12:00. Dit jaar zijn er 2 categorieën, geitenkaas 50 plus belegen en Goudse 48 plus belegen. Beide categorieën zijn 3 kazen door het publiek geselecteerd. Nou, de Goudse kaas 48 plus, Unikaas 48 plus belegen, Zuiverloeven Subliem, Noord-Hollandse Gouda Planet Proof belegen en de geitenkazen Amatea nummer 48, Rich and Creamy, Servet belegen en AHA geitenkaas belegen 50 plus. Ik wou zeggen procent, maar goed, is niet goed. Uptown Top Ranking.

Ja, u zal het vast al gelezen hebben. Het maandelijkse luchtalarm gaat in 2028 uit de lucht. Nou, het maandelijks luchtalarm verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw innovatief sirenesysteem. En daarom komt er vanaf 2028 een einde aan deze traditie. Dat schrijft minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. En hij doet dat richting de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam de Tweede Kamer nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Maar nu is ervoor gekozen voor een systeem langzaam uit te faceren. En een later bericht, nou, dat is ook wel leuk. Slimme lichtflits vervangt het domme luchtalarm. Nou, het domme luchtalarm, spitslicht. Nou, dat is dan het geluid, flitslicht en geluid, dus het toch hoort wel een geluid. Mensen straks te waarschuwen bij gevaar. Het huidige sirenes, die elke maandag van de maand nog loeien, zullen vanaf 2028 zwijgen. Bovendien is het luchtalarm volgens het ministerie een dom apparaat. Er wordt lokaal op een hoop knoppen gedrukt en dan gaat het geluid af. Het liefst wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie geven aan de mensen. De bedoeling is dat er een nieuw systeem komt en dat wordt aangesloten op het informatiesysteem van Defensie. Dan hoef je niet dus bij de brandweer of de politie zelf op de knoppen te gaan drukken. Maar alleen de benaam al het domme systeem. Maar goed, dat daar gelaten. Need your love so bad, Carrie Moore.

Ja, blijft een heerlijk nummer. Need Your Love So Bad van Gary Moore. Dat is van de LP Blues for Greenie. Op zaterdag 23 mei aanstaande, om 19:45... treden de Wieners op in het Theater Concordia in Haastrecht. Wieners rock'n'roll, country uit de 50s en de vroege 60s. De Wieners brengen een groot hits en verrassende B-kantjes van vrijwel alle oude rock-idolen. Bijvoorbeeld Bobby Holly, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry en Johnny Brunette, de Everly Brothers, Ricky Nelson en nog veel, veel meer. Dus een swingend en authentieke avond natuurlijk. Nou, daar kunt u dus heen, heet dat, hè. De Wieners zijn op 23 mei, zoals ik al noemde, om 19:15 te zien in Theater Concordia. Het betreft een staanconcert, dus er zijn geen stoelen. En er zit wel een zitgelegenheid bij, maar die is wat minder. Kleiner staat erbij. Kaarten aan €15 zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: Zo, en dat was dan Led Zeppelin op deze eerste uur. In het eerste uur van Goedemorgen, Kemper de Waard. Tijd voor een Nederlandse plaat. Eens even kijken. Wesley Bronkhorst, die behoort al 25 jaar tot de meest geliefde stemmen van Nederland, geeft men aan. Met zijn herkenbare stem, oprechte tekst en energieke live-optredens weet al jaren een breed publiek te raken. Van feesttent tot theater, van kroeg tot concertzaal. Nou, hij heeft een nieuwe single gemaakt en dat heet dan Ik Drink Rosé. Hey,
1: ik ga de boot in, het is weer zo'n dag, nog last van grip.

0: Ja, jij bent de kers op de taart van Jan Koevoets. En we gaan over tot de orde van de dag.
1: Ik ben Frans Bauer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.

Ja, natuurlijk. Kwart voor tien ons vaste item, Frans Bauer. In dit geval dus het nummer In de Wolken. Dus even kijken, ik kreeg weer een verzoekje. En dat is Closer to the Heart van Rush. En uiteraard gaan we die draaien.

Ja, ik had hem niet van tevoren geluisterd, dus ik wist niet wat er zou komen, maar een beetje heavy nummer. Even kijken hoor. Enkel 30 kilometer per uur bordjes plaatsen heeft nauwelijks effect. Automobilisten rijden nog veel te hard binnen de bebouwde kom. Een maximale snelheid van 30 kilometer die is groeiend in een aantal gemeenten. Die deze heeft ingesteld binnen de bebouwde kom. Dat blijkt uit het onderzoek van SWOF. Slechts een vijfde van de onderzochte 30 kilometer wegen ligt de snelheid daadwerkelijk onder de nieuwe limiet. Automobilisten rijden gemiddeld 35 kilometer per uur. En 15%, 1 op de 7 bestuurders dus, rijdt bijna 44 kilometer per uur. En vooral 's avonds en 's nachts is de verleiding groot om het gaspedaal even wat dieper in te trappen. Even kijken, wat geeft men aan? Bij de 22 van de 54 onderzochte wegen werd enkel 30 kilometer bordjes geplaatst. De overige gemeenten namen ook maatregelen als het versmallen van de rijbaan, het aanleggen van drempels en het aanbrengen van andere bestrating. Vooral klinkers in plaats van asfalt en verhoogde kruispunten blijken effectief te kunnen zijn. Het is een veelkomend feit, maar goed, helaas, we hebben het ermee te dealen. En ik hoop dat vooral die jongelui die dan in de avonturen wel eens op die scooters voorbij rijden en een wheelie doen, dan denk je van, nou gaat dat wel goed, maar goed, ze komen er vanzelf al achter.

Ja, want vannacht, Johnny Evers. Even kijken naar de klok kijken. Daar hebben we nog 4 minuutjes tot 10 uur. En ik heb een plaat klaarstaan van Leila. Van Eric Clapton.

0: RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

0: morgen krimpende waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het luisteren waard. Presentatie, Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpende waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, luisteraars van Goedemorgen Kimpernaat, welkom in het tweede uur. En wat gaan we doen? We kijken zo even wat er op de tv is namens RTV Kimpernaat. We gaan contact zoeken met Mike Appelhof, want die heeft een nieuwe single gemaakt. De column van de gemeente Kimpernijzer, van de BMW, is binnen. André Hazen staat klaar. En voor de rest heb ik nog wat informatie, dus wat dat er gaat, komt het allemaal wel goed. Even kijken, deze week bij RTV Kimpernaat van woensdag 20 naar is de eerste uitzending tot en met dinsdag 26. De Waard aan tafel, een studioprogramma met deze week de volgende onderwerpen. Even kijken, 11 jaar komen de veteranen uit de Kimpernaat samen om verhalen te delen en samen de blauwe hap te nuttigen. Dit jaar is op 30 mei in Schoonhoven. En waarom het belangrijk is om zo'n bijeenkomst te organiseren, kijk even naar de registratie op het tv-kanaal. Winkel of Bergambacht wordt door de consumenten uit de Randstad gewaardeerd met een 8,3. Nou, dat is hoog. Wat maakt het winkelgebied zo aantrekkelijk? En hoe doen de ondernemers dat? Nou, vragen en beelden zijn beschikbaar. Op het terrein van Dilettant in Krimpen aan den Lek wordt het Ultimaat High Rock gehouden. Een sport waarbij kracht en uithoudingsvermogen nodig zijn. En op Hemelsverdag werd in Lekkerkerk traditiegetrouw de 62e ronde van Lekkerkerk gereden. Bij het criterium voor de vrouwen prijkte weer een aantal toppers op de startlijst. En dan kunt u uiteraard de registratie even bekijken. De voorjaarsmarkt bij dierenspecialist Hogendorren in Stolwijk werd druk bezocht. Door jong en oud, een soort grote kinderboerderij met honderden kippen, konijnen, alkenpas, watervogels en meer. Een leuke registratie geworden. En dat is telkens om 10, om 3 uur, 6 uur en 21 uur, dus wel 9 uur in de avond. Uiteraard is er weer Edelweiss muziek. Dat is om 2 uur en om 11 uur 's avonds. Natuurlijk Crossroads muziek, clips van country artiesten om 12 uur en om 5 uur. En natuurlijk de alombekende Oranje Top 30, de leukste hitlijst van Nederland, met de allerbeste van eigen bodem. Een uitzending om 1 uur. Dat even ter informatie. En dan gaan we naar Leon Rhymes Blue.

Ja, aanstaande zaterdag 30 mei is het weer zover. De proef Krimpenerwaard. Maak kennis met de makers en kom proeven en beleven. In het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Tussen 10 en 4 uur in de middag. Er is echt voor iedereen wat te ontdekken. Van eerlijke en heerlijke lokale lekkernijen tot unieke ambachtelijke cadeaus, producten en zo dichtbij als mogelijk is en van zover als het nodig is. Bijvoorbeeld onder andere de Mengelmoestuin, melkschaaphouderij De Hoop is er bezig, kaasboerderij Boer Bas, wildbeheereenheid en imkerij De Nessen. Kun je eens kijken van wat hun dan precies doen. Het wildhuis staat er ook. Dan kun je eens kijken van het, dat moet het een beetje gekeken wordt hoe, hè, wordt gejaagd enzovoort. Wat staat er met mosterd en meer? Boek koekeloe. Daar ben ik wel even benieuwd. Dan gaan we zaterdag eens even kijken. Potato twisters, een lekkere twist aardappel op een stokje. En wat staat er nog meer? Wilgeteen van Ineke Visser, die maakt daar mooie dingen mee. En er staat ook de Stichting Bestrijding Aziatische Horenaar. Nou, ik zou zeggen, loop daar even langs en kijk hoe die beesten eruit zien en wat u er eventueel aan zou kunnen doen.

Ja, een lekker Franstalig nummertje ertussendoor. Heet dat, even kijken, een Duitse van Duff Koro.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Ja, blijft een goed nummer, Codo van Duff.
2: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
1: Ja, en dat is gelukt. Mike Appelhof hangt onder de knop. Mike, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Nou, ik had je van tevoren al gevraagd hoe het aan die kant is. Ook het zonnetje schijnt, dus wat dat er gaat, is het leuk. En naar het weekend toe. Dus even kijken. De nieuwe single Menes, is dat ervoor een bepaalde sfeer geschreven? Of was dat er eentje van, hey, hij is leuk?
3: Nou, ik was bij Wisseloord Studios. En ik moest wachten op de jongens, op de schrijvers. En ik kreeg een ingeving van een melodie. En die heb ik toen op mijn telefoon opgenomen. En dat was eigenlijk het hele refrein al. Vanuit daaruit zijn we eigenlijk het hele liedje gaan componeren en gaan schrijven. We hadden al wel een idee. Eerst zat er een accordeon in, maar dat past niet echt bij mij. Dus ik heb dat helemaal eruit laten halen.
1: Ja.
3: Dus ja, we zijn eigenlijk vanuit het refrein zijn we begonnen.
1: Kijk. Ja, want er staat, ik heb wat informatie uiteraard gekregen natuurlijk. Menes straalt punctiviteit, vrijheid en zelfverzekerheid uit. Met een verhaal over oprechte liefde in plaats van rijkdom of status. Dat vind ik wel een leuk gezegde eigenlijk.
3: Ja, dat gaat over een vrouw die eigenlijk alles al heeft. En niet valt op iemand die aankomt rijden in een hele dikke auto. En eigenlijk alleen maar kijkt naar degene hoe die persoon is. Dus ja, wel een mooi verhaal, denk ik.
1: Ja, denk ik ook. We gaan zo daarna luisteren natuurlijk. Maar met de optredens, loopt dat lekker?
3: Ja, zeker. Ik heb volgende week zaterdag mijn concert.
1: Kijk.
3: Sta ik voor het eerst met de liveband. Samen met Boussinier, Kido van der Graaf en Kimberly Francis en Jeffrey Parmentier.
1: Kijk.
3: Dus dat wordt een topavond. Dus mochten de mensen luisteren, is het nog kaarten, kunnen ze naar de website www.mikeappelhof.nl. Er zijn nog kaarten, bijna uitverkocht. Dus mochten mensen er zin in hebben. Wordt een hele leuke avond.
1: Is het de eerste keer dat je zo'n een live optreden doet met een band?
3: Ja, met band wel. Ja.
1: Okay. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een nieuwe uitdaging eigenlijk. Hè?
3: Ja, zeker. Ja, heel spannend. Ja.
1: Even kijken, vraag die stel ik ook aan jouw collega's. We nodigen altijd een tweetal uit in onze uitzending. Jij bent er één van. Hoe kom je tot zingen? Dacht je bij mij spreken, we zeggen altijd tussen de schuifdeuren thuis of onder de douche, dacht van hé, en iemand heb je gehoord van je moet er meer mee doen?
3: Nou, het is eigenlijk, we waren in een soort karaokeavond waar daar speelt. Dat was best wel leuk. Iets heel bijzonder. En toen werd mijn vader met 5 en zei, ja, ga maar zingen op mijn verjaardag. En toen zei ik weer een vriend van hem, ja, ik wil jou ook hebben. En toen zei ik, ja, is goed, maar dan kost het dit en dit. En toen zei hij, ja, is goed. En dacht, ah, kijk. Maar toen, daarna ben ik verhuisd naar Amsterdam, heb ik helemaal niks mee gedaan. En ben ik eigenlijk na corona, ben ik in Amsterdam pas weer mee begonnen. Dat is nog niet heel lang geleden. En toen, jaar daarna, kwam ik in de finale van Jantjes verjaardag. Toen dacht ik van, nu is het wel tijd voor deze single. En zodoende is het allemaal begonnen.
1: Kijk. Ja, het bekende lopend vuurtje eigenlijk, noem ik dat.
3: Ja.
1: Het begint ergens, je plaatst ergens een zaadje, noem ik dat ook wel eens. En dan rol je er zo in. En je hebt uiteraard de juiste mensen gevonden. Hè, want samen met Kostian Daalmeijer en Rick van der Wouw heb je dus Dit nummer weten te scoren. Je hebt er al meer op je naam staan, zie ik ook in Spotify. Er staan er nog een paar bij.
3: Ja.
1: Maar goed, dat klopt. Maar goed. Nou, ik vraag altijd en ik zeg altijd van, joh, ben je een keer in de buurt van de Kempende Waard? Wij zitten in Bergambacht. Je bent altijd van harte welkom. En dan kan je nog wat muziek promoten van jezelf. Dat is altijd mogelijk. Dus dat geven we altijd aan iedere artiest, geven we dat mee. Van onze kant.
3: Ik ga het onthouden. Leuk.
1: Oké. Okay. We wensen je heel veel succes, zodat je maar goed in de top 30 zou komen. En flink stijgen.
3: Ik hoop het. Het zal mooi zijn.
1: Zeker. Met het nummer Menes. We gaan ernaar luisteren. Mike Appelhof met Menes. En bedankt voor het interview, Mike.
3: Dank jullie wel.
1: Goed. Hoi.
3: Hoi.

0: Ja, een lekker nummer van Mike Appelhoff, menes. En leuk dat hij aan de telefoon wilde komen. Ik zit in de Oranje Top 30 te kijken. En daar zit ik inderdaad... even kijken, waar staat hij? Waar staat hij? Jan Biggel, met het nummer Iedereen Weet. Maar daar hebben we een jingle van. Gaan we even kijken.
1: Hey mensen! Dit is RTV, Krippende Waard. De zender die de Nederlandse muziek promoten. Dus mensen... Ik, Jan Biggel, sta dan natuurlijk ook achter RTV, Krippen aan de Waard. Dat hebben we wel, de gezelligste zender van heel Nederland. Hoppatee!
0: Ja, hij is altijd luidruchtig aanwezig, maar goed, toch wel leuk.

0: Ja, Jan Biggel, iedereen weet. Ja, het is bij een optreden geweest in Den Krimp aan de IJssel. Het is een man die barst van de energie. Het is echt niet te geloven. Maar we gaan over tot de orde van de dag. En dat is dit.
1: Hoogste tijd voor de wekelijkse column. Samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
2: Gewoon jezelf kunnen zijn. Op 18 mei hezen we in Krimpen samen de regenboogvlag. Niet zomaar, maar als zichtbaar teken dat iedereen hier zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Het is een moment van steun, van erkenning en van bewustwording. Maar vandaag is het weer een gewone dag. En juist dan wordt duidelijk wat die vlag betekent. Of soms nog niet betekent. Want hoe vrij ben je om jezelf te zijn? Op straat, waar hand in hand lopen niet altijd vanzelfsprekend voelt. Op het werk, waar je misschien aarzelt om open te zijn over wie je bent. Of op de sportclub, waar grapjes soms net te vaak gemaakt worden. Voor veel mensen zijn dit geen uitzonderingen, maar dagelijkse afwegingen. Zeg ik er iets van? Laat ik het gaan? Pas ik me aan? Of blijf ik bij mezelf? Ook LHBTI-plus inwoners in Krimpen aan de IJssel delen deze ervaringen. Hun verhalen herinneren ons eraan dat acceptatie niet stopt bij een vlag. De regenboogvlag is geen eindpunt, maar een begin. Een oproep om naar elkaar om te kijken. Om op te staan als iemand wordt buitengesloten. Om ruimte te maken voor verschil. Want pas als iedereen zich veilig en gezien voelt, maken wij die belofte van de vlag echt waar. En kunnen we trots zijn op een Krimpense gemeenschap waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Ja, Pearls is de zanger. Pussycat. Eens even kijken. Ik heb wat... Als je in de landen wel eens ergens komt, dan loop je wel eens iemand tegen het lijf. In dit geval was dat Corrie Konings. En die heeft dit voor me ingesproken. Nou, dat schiet allemaal niet op. Dus we gaan gewoon de tijd draaien. Mooi was die tijd van Corrie Konings.

0: Nou, wat ik net zocht, dat werkt dus nu wel. En dat gaan we dus even doen.
1: Ik ben Corrie Konings en ik vind het geweldig dat de lokale radio met Goedemorgen in Krimpelerwaard natuurlijk heel veel aandacht besteedt aan het Nederlandstalige muziek.
0: Nou, we zijn heel blij mee dat ze dat even waren bij een optreden. En dat natuurlijk doe ik dat toen ik het te vroeg. En dat is wel leuk natuurlijk. Major Dundee, de song.

0: Ja, Major Dundee met de nummer The Song. En dat is natuurlijk geschreven en geproduceerd door Dick van Altena. En even kijken, moeten we deze...
1: Het is rond de klok van 11:15. Tijd voor André. Tijd voor André. Tijd voor André.

Ja, weet je, nu nog steeds te raken. André Hazes is vaag en stil. Inschrijvingen voor de zeepkistenrace zijn geopend. Nou, dat is goed nieuws. Voor iedereen die mee wil doen aan de zeepkistenrace in Lekkerkerk. De inschrijvingen zijn geopend. Er is plak voor een maximaal 40 zeepkisten. De eerste 40 inschrijvingen mogen meedoen. Wil je erbij zijn? Nou, wacht dan niet te lang. Aanmelden www.dorpshuislekkerkerk.nl. Dus durf jij met je zelfgebouwde zeepkist van een schans van 5 meter hoog naar beneden te gaan? Meedoen kan vanaf 12 jaar. En aanmelden dus www.dorpshuislekkerkerk.nl. Ik zag een nummer staan van Benny Nijman en Tommy Willé. Crying Time.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Ja, en dat mag ook wel weer gezegd worden. Otto Lagerfeld, Hetz aus Chocolade.
3: Doe wat.

Ja, altijd gezellig met Otto Larivet. In dit nummer dus Het uit Chocolade. Nou, naar de klok kijkend, zit de tweede uur er al bijna weer op. Zo zeggen we gaan naar het nieuws en de boodschappen. En hopelijk tref ik u weer aan de speakers.

0: De uitzendingen van RTV Krip in de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Luisteren Waard. Presentatie, Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, en goedemorgen en welkom in het derde uur van Goedemorgen, Krimpene Waard. We zijn geopend met Das dans ma rue. Je voudrais une chanson de français. Ik wil verder gaan met het volgende bericht eigenlijk. We hebben natuurlijk afgelopen hemelse dag het een of ander vernomen natuurlijk in Lekkerkerk. Maar ik heb hier een bericht voor me. De bar Double D in Lekkerkerk gaat gewoon nog even stil door met live muziek. Op zaterdag 6 juni aanstaande staan de Lee Fisher Project op het podium. De uit Sheffield uitkomstige meestergitarist Chris Lee speelt met de lokale helden Ben van der Herik en Bram Pescador een stevig stukje 60s en 70s rock. Zet het in de agenda, want dat wil je echt niet missen. Wat je ook niet wil missen is de Amerikaanse Ricky Ratt. Die speelt gewoon op de dag erna, en wel op zondag 7 juni. Een akoestisch set. Voordat Ricky Ratt het podium betreedt, spelen onze vrienden van de Sugar Lady ook nog een akoestisch setje. Een internationaal en muzikaal weekend dus in Double D op 6 juni aanstaande. The Rolling Stones, Kimmy Shelter.

Ja, de Rolling Stones met Jimmy Shelter. Aanstaande zaterdag 23 mei is het Hollands muziekfeest van de Krimpenerwaard. De Krimpen Open Air. Onder andere Frans-Duits, en daar hebben we nog een afspraak mee, misschien lukt het allemaal. Sven Versteeg, Q Music Foute Uur Live. Jerome Chico, de Haagse met zijn matje. Henk Dissel, dus wat dat er gaat genoeg te beleven aanstaande zaterdag op het Krimpen Open Air. Het Hollands muziekfeest van de Krimpenerwaard. Ik zag in de Oranje Top 30 zag ik een nummer staan van Walter Kroes. En die staat op, even kijken, die staat op nummer 3 en is 13 plaatsen gestegen met het nummer Route du Soleil.

Ja, Wolter Kroes met de Route du Soleil. Ja, als je 13 plaatsen gestegen bent in de oranje top 30 jaar, dan moet je natuurlijk wel draaien. Als ik 20 was, Johan Kettenburg.

0: Ja, als ik 20 was. Ja, dat zullen we allemaal wel eens een beetje willen, denk ik. Maar goed, we gaan tot de orde van de dag en dat is dit.
1: Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, en dat is gelukt. Ik heb Maaike Kanders aan de lijn. Goedemorgen, Maaike.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, nou, het is lekker vroeg in de morgen. Een nieuwe single gemaakt. Heeft dat een bepaald idee dat je dit nummer bent gaan doen?
2: Ja, natuurlijk een vervolg op alle liedjes die ik al gemaakt heb. Ik zit natuurlijk al jaren in de studio bij mijn vaste producer Manfred Jonge Nelis. En in de jaren hebben we eigenlijk een best wel een team opgebouwd. En ja, we hebben toch iedere keer schrijversmomenten, laat ik het zo zeggen. Ja, daar is dit liedje uitgekomen. We hadden al een beetje een melodielijn, laat ik het zo zeggen. En ja, daar is deze tekst in bedacht eigenlijk. En ja, zo heet die, zo is genoemd als mijn Manuela.
0: Ja, geweldig. Eens even kijken, inderdaad, Manfred Jonge. Ja, die naam komen we wel eens meer tegen. Bij collega zangers en zangeressen. Dus dat is een druk baasje, geloof ik.
2: Ja, zeker weten.
0: Even kijken, uit welke regio kom jij, Mike?
2: Ik kom uit Limburg.
0: Aan Limburg. Ja, ik dacht het
2: iets, horen,
0: ik dacht het iets te horen, ja. Ik deed, ja. Ga toch maar even vragen. Even vragen, qua optredens in het land, loopt dat lekker?
2: Ja, ik mag zeker niet klagen. Ik heb hoofdzakelijk de optredens eigenlijk in Limburg en Brabant. Ja. Ja, en af en toe wat uitschieters naar boven. Ja, inmiddels toch 11 jaar bezig en toch op menig podium mogen staan. Dus ik mag zeker niet klagen, nee.
0: Nee, dat is mooi. Het is natuurlijk in het zuiden van het land meestal de muziektent en de evenementen zijn daar natuurlijk wat meer als boven de rivieren altijd. Dat is
2: ja,
0: helaas zo. Maar ja, goed, dat men probeert er wat aan te veranderen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd zo. Even kijken hoor. Het nummer combineert het gevoel van een klassiek levenslied over verloren liefde met een vrolijke uptempo sound. Nou, hoe kan je dat beter verwoorden?
2: Ja, ja, nee, helemaal waar. Het is gewoon een heel vrolijk liedje. En ja, toch een hele frisse sound eroverheen. Zo, die live saxofoon bijvoorbeeld. Ja, die is toch wel opmerkelijk, denk ik. En dat is eigenlijk ook wel het doel, dat het een herkenbaar liedje zou zijn. En ja, met deze sound hopen dat te creëren.
0: Ja, dat is een mooi gegeven natuurlijk. Maar dankzij de feestelijke accordeon staat in mijn aantekeningen. Dat geeft net een streepje erbij, geloof ik.
2: Ja, precies. We hebben dus de live saxofoon, maar dus ook een stukje accordeon. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met Manfred Jonge Nelis. Ja, een hele goede accordeonist. Dus we hebben daar nog een accordeon aan toegevoegd. En dat geeft toch net dat beetje extra, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en wat ik ook in de omschrijving zie staan, dankzij de feestelijke accordeon en het aanstekelijke refrein is het echt een kroegtijger die perfect past in de horeca en op feesten. Nou ja, dat is, daar draait het om, hè?
2: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus hopelijk wordt hij zo goed opgepakt.
0: Nou, daar gaan we wel vanuit. Ik heb hem afgeluisterd en ik vond het een lekker uptempo nummer. Dus wat dat er gaat, is het prima. Ik ga het voor je draaien, door. Mike. En,
2: leuk.
0: Nummer mijn Manuela. Ik wens je van onze kant veel succes in de landen en genoeg optredens. Als schiet mijn laatste vraag te binnen. Heb je van je hobby je beroep kunnen maken?
2: Nou, zoals ik al zei, ik doe al 11 jaar optreden eigenlijk. En daarnaast heb ik gewoon nog mijn reguliere baan. Ja. En eigenlijk van vrijdag tot zondag heb ik mijn optredens. Dus ja, zolang dat goed gaat, blijft dat gewoon lekker zo doorgaan. Ja, we gaan natuurlijk wel zien hoe het gaat lopen.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk mooi dat je het op deze manier kan scheiden. En na het weekend zeggen van nou, dan ga ik even de mensen vermaken met jouw liedjes. Ik wens je nogmaals van onze kant veel succes en genoeg optredens. En we gaan hem voor je draaien. Maaike Kanders, mijn Manuela.
2: Ja? Hele fijne uitzending en hopelijk tot de volgende keer.
0: Zo is het. Doei doei.
2: Top, dankjewel. Doei doei.

Ja, een lekker nummer van Mike Kandes, Mijn Manuela. Inderdaad, uptempo en een aanstekelijke refrein. En ja, dat accordeonnetje, dat doet het toch altijd wel. Ik ga hem toch draaien van Sven Versteeg. Blikkendag.

0: Ja, blijft toch een lekker nummer. Blikkendag. En ze zeker, de zon probeert weer lekker door te komen. Ik denk, nou, dat past er wel tussen. Ik wil even vooruitblikken naar 30 mei. Boerderijfeest in kinderboerderij Klein Boveneind in Krimpen aan IJssel. Tussen 10:30 en 4:30. Er zijn dansworkshops, roofvogelshows om 12:00 en om 2:00. Uiteraard zijn er verschillende marktramen, springkussens en een kinderrommelmarkt. En ook de Stichting Vrienden Kinderboerderij Klein Boveneind staat er. Vraag eens wat men zoal doet voor de kinderboerderij. U zal denk ik wel een beetje stilstaan. Wat men allemaal een beetje regelt. Eens even kijken, ik kwam deze jingle ook nog even tegen. Dat is ook wel leuk.
1: Ik ben Karin Bloemen en ook ik promoot RTV Krimpenerwaard. Gewoon de lokale radio luisteren. Te leuk!
0: Ja, leuk hè. Inderdaad leuk. City to City, Road Ahead.

0: Ja, dit zijn van die tijdloze nummers. City to City, The Road Ahead. Eens even kijken. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Nee. Niet beginnen zonder dat ik het weet. Ik zat in de oranje top 35 te kijken. En er staat dus een man van John de Bever. En die is wel weer drie plaatsen weer gestegen. Dus staat nu op 11. En laten we daar dan ook een singeltje van hebben.
1: Luisteren jullie mee naar Nico en Gerrit op de Krimpende Waard, want daar draait ze John de Bever.
0: Kijk, dat bedoel ik. Als je het nog niet weet.

Ja, altijd lekker. Als jij nu nog niet weet van John de Bever. Muziekvereniging Concordia Haastrecht organiseert op zaterdag 30 mei aanstaande een gezellige jeugdmuziek play-in voor jonge muzikanten uit de regio. De muzikale middag vindt plaats in de haven van Maastricht. Haastrecht. Groothaven nummer 40 en belooft een middag vol muziek, plezier en samenspel te worden. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die minimaal 2 jaar muziekles hebben, zijn van harte welkom om mee te spelen in de play-in orkest. Vanaf 12:30 staat de deur open en om 13:00 gaat het programma officieel van start. Nou, onder leiding van dirigent Mark Tempelaars studeren de deelnemers samen met hem een aantal leuke muziekstukken in. En daar bedraait het niet alleen om muziek maken, maar ook om met elkaar te ontmoeten van andere jonge muzikanten en samen plezier te leven aan muziek. Het hoogtepunt van de middag volgt om 16:00... met een afsluitend concert voor de ouders, familie, vrienden en belangstellenden. De deelname van dit jeugdmuziek play-in kost €10. En je kan je aanmelden via concordiahaastrecht.nl. Even kijken, wat heb ik er nog? Hier staat er nog meer wat bij. Nee, ik heb inderdaad niets vergeten. Dick van Altena, in één adem.

0: Ongeveer 11:45. Tijd voor een ras-echte Drent. Jannes.
1: Je mag nu eindelijk met me uitgaan. Maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan. Voor de

Ja, onze allerbekende Jannes, dans met mij tot morgen vroeg. Ik heb er een van Johnny Valentino, is een keer in de studio geweest. Wat ik voel voor jou.

Ja, Johnny Valentino, wat ik voel voor jou. Even kijken, Henk Dissel, die treedt aanstaande zaterdag op een Krimpen Open Air. En daar heb ik het nummer van, Deed het pijn toen je uit de hemel viel.

Ja, deed het pijn. Toen jij uit de hemel viel van Henk Dissel. Dus aanstaande zaterdag te beluisteren bij Krimpen Open Air. Ja, ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar goed, kunt u altijd proberen natuurlijk. Zo, het is alweer bijna 5:55. En dan heb ik er nog eentje van Alwin. Wat kriebelt het toch zo?

Ja, en naar de klok kijkend, dan hebben we nog ruimte voor één single. En dat gaan we zo doen. Bedankt voor het luisteren op deze laatste donderdag van de week. Met Goedemorgen, Kim van Waard. En we gaan eruit met Albatros van Peter Green, Splinter Group. Tot volgende week.

0: De uitzendingen van RTV Krip in de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van 80 miljard dollar. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

Nieuwsclub, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
8: Ja, luisteraars, een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 21 mei. En dat betekent dat u kunt luisteren naar Jazz in de Polder. En we zijn tot 2 uur bij u. En vorige week hebben we tot onze spijt vertrek moeten laten gaan. Omdat er in Legkerk een wielerwedstrijd was. Die RTV Krimpenerwaard ook heeft uitgezonden. En dat betekent dus dat wij plaats moesten maken voor dat wielerevenement. Maar vanmiddag zijn we er weer met het thema Crisscross Jazz. We hebben de afgelopen maanden aandacht besteed aan een aantal Nederlandse labels. Zenners Records, Challenge Records en er is een derde groot Nederlands label, Crisscross Jazz. En dat is een kind van de Enschedese drummer Gerry Tekens. En die heeft tot zijn dood in 2019 toch ruim 400 albums het licht doen zien. En ik noem nadrukkelijk een Nederlands label. Hoewel uit berichtgeving blijft dat het Nederlandse aandeel in de omzet en in de verkoop van die cd's maar heel beperkt is. Want het meeste gaat in Amerika en Japan over de toonbank. En we zullen in deze uitzending gewoon aandacht besteden aan vader en zoon Tekens. Want na het overlijden van Gerry Tekens in 2017 heeft zijn zoon Jerry Tekens het label overgenomen. En die is dus ook druk bezig met regelmatig nieuwe cd's uit te geven. Goed, in 1981 begonnen. Nou, zo oud is mijn verzameling niet. Maar ik heb wel een cd bij me en die is opgenomen in 1994. Dus echt de beginjaren van het crisscross jazz. En hoe het komt, weet ik niet, maar Gerry Tekens die had een neus voor de kwaliteit. Hij werd ongetwijfeld geholpen door tipgevers in New York, maar hij wist dus een heleboel uitgaven te doen van jazzmuzici die later grote bekendheid kregen. En een daarvan is de saxofonist Mark Turner. Die is dus begonnen bij het label Crisscross. En is later onder andere bij Blue Note terechtgekomen. Maar het is heel opvallend dat Crisscross jazz een goede neus had voor talentvolle jazzmuzici die dus daar de gelegenheid kregen om muziek te maken. Genoeg gepraat. U gaat luisteren naar het Mark Turner Quintet. Bestaande uit Mark Turner op tenorsax, Koert Rozenwinkel op gitaar, Brett Meldau piano, Larry Grenadier op bas en Jorge Rossi op drums. En ze gaan hun uitvoeren een hele mooie en bekende compositie van John Coltrane, Moments Notice.

0: Ja.
1: Dat was Moments Notice. Ja.
0: Bekend nummer, Harry.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wordt ook gespeeld door Coltrane, hè, vroeger. Hè?
1: Ja, deze gecomponeerde Coltrane. Moments
0: Notice. Ja. Oké. Ja, Chris Jazz. Nou, Jazz in de Pol heeft veel uitzenden eraan gewijd. Aan dat Nederlandse prachtige label, hè. Nou, en ik wil een opname laten horen. Een opname uit 1984. Dat is dus 4 jaar na de oprichting. Via het Chet Baker Quintet. In dit jaar opgenomen. 30 september 1984. In het Westlandse stadje Monster. In de bekende studio van technicus Max Bolleman. Dus het geluid is in ieder geval erg goed. Meespelingen zijn Warner Mars, tenorsaxofonist, heel bekend geworden aan de westkust van Amerika. Hot O'Brien piano, die is in Nederland gebleven en die is ook leraar geweest op het conservatorium en ook veel gespeeld in Nederland. Cecil McBree, bas, en die Cladden, dat was de drummer. En Chet Baker speelde toen. Als je nu zou kunnen zien, als je mij nou zou kunnen zien. Ofwel, If You Could See Me Now. Quartet, Chet Baker.

0: CD-speler wat het niet doet.
1: Nee. Dus ik ga hem gauw even een andere CD-speler zetten, Roel.
0: Oké, we gaan hem overzetten op de andere. Want deze CD-speler bestaat uit twee secties. En de ene sectie die doet het heel moeilijk. Altijd hebben we daar problemen mee. En hij verzet hem nu van de CD 1 naar CD 2. En dat kost even werk. Dus even geduld alstublieft. Ja, we hebben het al doorgegeven. Maar het schijnt niet te lukken. Even geduld. En dan gaan we luisteren verder met het kwartet van Chet Baker.

Ja, een indrukwekkende Chet Baker. Ja, en alle bekende, bekende muzici in Amerika die jazz speelden. Die kwamen toch bij Criss Cross terecht. Dus dat, dat, dat label hoog in aanzien staat, denk ik, onder mensen. Ja, en ik heb het getal al genoemd. 400 cd's die werden door Teken Senior uitgegeven. En er waren jaren bij dat die er een stuk of 12 uitgaven. Nou, dat is natuurlijk een heel werk om als producer van 12 cd's te moeten functioneren. Altijd gewoond in Enschede, maar regelmatig in Amerika om natuurlijk muziek te beluisteren, maar ook de opnames te begeleiden. En overgenomen door zijn zoon Jerry Tekens, die een belangrijk aantal minder cd's uitgeeft, maar de laatste twee uitgaven, die staan nog in de top 50 van Amerika op dat ogenblik. Want in Amerika wordt die top heel goed bijgehouden. Er zijn ook meer radiostations die jazz uitzenden. Nederlandse vertegenwoordigers eigenlijk maar minim Nederlandse muzici. We hebben er een aantal op de lijst staan. Onder andere Joe van Enkhuizen en Peter Bees. En ik heb een cd waarin Jesse Verhuller de hoofdrol speelt. En dat is een uitgave van in 2001. Here and There van Jesse Verhuller. En daar ga ik een nummer van draaien, een heel bekend nummer. Geschreven door Cedar Walton. En de titel is Cedar's Blues. En Jesse Verhuller die speelt samen met Frans van Geest op bas en Willie Jones de Sirs op drums. En ze gaan dus uitvoeren het nummer Cedar's Blues. En ik ga toch nog even die tweede CD-speler proberen of hij het nou wel doet. Daar gaat hij. Ja.

0: Goed, Arie.
1: Ja,
0: die drummers ook goed opgenomen.
1: Ja.
0: Zeer goed, scherp opgenomen.
1: Ja.
0: Nou, dat gebeurt allemaal door Nederlandse opnames. Nou, ook het Nederlandse tenorsaxofonist Ju van Enkhuizen speelt een cd vol bij het Criss-Cross label. En dat was ook in 1985. Wie is er nou eigenlijk? Nou, het is een geweldige, goede, onderschatte saxofonist. Speelt trouwens ook goed jazz op zijn accordeon. Hij is geboren in 1939 in Wormerveer en hij speelt niet meer. Was eigenlijk nogal een eigenwijze man. Ook het Nederlands Jazzarchief had het over een wonderlijke jazzkerel. Maar toen ik hem voor het eerst hoorde, was het een één grote verrassing. Zo goed en zo overtuigend speelt hij. Luister je maar naar deze opname vanuit het album Back to the Scene, uitgegeven door het Nederlands Muziekarchief. Het is ook een topbezetting. Hoort u maar, Kees Sling is de pianist, John Clayton de bassist en Alvin Queen is een drummer. Het is ook, dit ook zeer goed opgenomen door het Criss-Cross Records. Het nummer Picture of Head, en dat is niet een hoed of een heide of wat dan ook, maar het is een ode aan Percy Heath.
1: Yes,
0: die beroemde bassist van het Modern Jazz Quartet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Joe van Enkhuizen.
1: Ja, ja, hè?
0: Goed, hoor.
1: Ja, heel de CD is eigenlijk goed.
0: Ja, drummer Elvin Queens. Ja, klopt. Ja, goede drummer, ja.
1: Ja.
0: Crisscross Jazz, daar zenden we dus vanmiddag muziek vanuit van dat legendarische label wat gelukkig nog steeds bestaat. En ik heb al genoemd dat bij Crisscross de ontluikende talenten altijd kans kregen om een cd te maken. En dikwijls een muzici die later bij andere labels terechtkwamen en daar heel bekend werden. Onder andere Walter Smith The Search. En die heeft een cd uitgebracht in 2010 met de titel Search. 1, 2, 3 dus. En daar spelen dus in mee Walter Smith, tenorsax en Broos Akin Musery. Heb ik het begrepen dat het zo uitgesproken is. En Broos Akin Musery. Op trompet. Inderdaad, later heel bekend geworden bij Blue Note, onder andere. Zeker. De pianist, ook bekend was bij Blue Note, Jason Moran. Bassist Joe Sanders. En de drummer Erik Haaland. En het nummer wat ze gaan uitvoeren, dat is Morenisch. En dat is een compositie van Walter Smith zelf. En dat verwijst natuurlijk naar de pianist Jason Moran. Morenisch.

0: Nieuwe talenten.
1: Ja.
0: Ja, ik heb zijn laatste cd met die balletjes. Is ook erg goed. Ja, die jongen die speelt met elan. En ik vind hem goed eigenlijk.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, je hoort het hier ook, Arie, dat het echt een talentvolle man is. Hè? Een jonge man. Goed. Nu de Russische pianist Jakov Okun. Nooit van gehoord, denkt u? Nou, wij beiden van Jazz in de Polen eigenlijk ook niet, hoor. Speelde klassiek piano in zijn geboorteland. Vluchtte naar de Verenigde Staten om jazz te studeren. Dat hem goed lukte. Nam een cd op via Criss Cross Records, genaamd New York Encounter. En dat gebeurde in 2010. Hij verraste ons met het nummer Falling in Love Again. En dat is uit de film Der Blauwe Engel met Marlene Dietrich. En die was in de hoofdrol. En ze leefde van 1901 tot 1992. En ze zong toen het historische nummer Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingesteld. En dat was in 1930. Ze speelde een vrouw van lichte zeden. En dat deed ze ook zeer, zeer goed. Jakov Okun heeft dus een goed historisch besef. Bassist was Ben Street en drummer Billy Drummond. Opgenomen in Brooklyn in 2010. En toen ook uitgegeven door ons label van vanmiddag, Criss Cross Records. Dus we gaan beluisteren naar Falling in Love Again.

0: knap, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik vind het ook knap van Kriskros, ja. Label. Ja, ja. Want het is niet commercieel, dat hoor je eigenlijk. Ja. Alleen door bekende mensen die melodie kennen. Maar het wordt toch prachtig weer.
1: Ja, zeker weten. Ja, af en toe dan wijkt Kriskros af van een uitgangspunt dat ze veel hardbop op CD uitbrengen. Overigens doen ze vrij consequent met de medewerkers. Want geluidsopname, Max Bollerman, later Rudy Vergelder. En tegenwoordig altijd Marcel Marciano, die in New York de geluidsopnames verzorgt. Goed, ja, af en toe een uitspatting van Kriskros, yes. En dat is onder andere de violist Zack Brock. Die heeft in 2012 daaromtrent een aantal cd's bij Kriskros uitgegeven. En ja, dat is toch wel aparte muziek, leuke muziek ook. En daar ga ik een nummer van draaien van de cd Almost Never Was. En het nummer wat u gaat beluisteren, dat is Among the Stars. En Zack Brock op viool, die speelt samen met Aaron Goldberg op piano, met Penman op bas en Eerlijk Harland op drums. Among the Stars.

0: Ja, ook een leffe Arie om een violist.
1: Ja, hij speelt wel goed hoor. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Nou, en, maar er zijn maar weinig violisten. Ja. Momenteel helemaal niet, eigenlijk.
1: Nee. Ja, hoewel.
0: Nou.
1: Ja, ik pas wel elke Zweedse en zo. Dat moet nog eens een keer. Ja, ja.
0: Maar toch niet dat je zegt van.
1: Het is echt een uitzondering.
0: Ja, het is een uitzondering, ja, precies.
1: Hé, hey, Rulof, voordat je nummer gaat aankondigen, volgende week wou ik even...
0: Ja, Miles Davis.
1: Miles Davis, ja, 1926.
0: Het jaar geleden dat hij is gestorven. En dat hebben we ook gedaan met Charlie Parker.
1: Ja.
0: Op het laatst deden de jazzmensen, begonnen ze mee de aandacht te geven. Maar nu is het wat eerder.
1: Ja.
0: Men moet, heeft steeds meer historisch besef dat het belangrijke mensen zijn geweest.
1: Ja, ja. Miles Davis is volgende week.
0: Ja, is volgende week.
1: Rolof die draait muziek van Miles Davis en ik draai muziek van mensen die door Miles Davis geïnspireerd zijn.
0: Ja,
1: dus,
0: dat is leuk. Dus luisteren alsjeblieft donderdagmiddag. En het is een live uitzending. Hè? We zitten in de zaal, wou ik zeggen. We zitten in de studio. Dus als je langs kon even aanbellen, doen we open. En dan kunt u eens kijken hoe dat hier toe gaat. U bent van harte welkom. Goed, en ik ga dan verder met ook weer met een pianist. En de beroemd, echt wel heel beroemd geworden, Peter Bates. En hij is eigenlijk ook begonnen bij Criss Cross label. Dat Nederlands label wat zo beroemd is in Amerika. Het is ook wel leuk als je de achterkant leest van zo'n label. Dan zie je allemaal een Engelse taal en zie je ineens staan Enschede. Dus als je wat wil weten, dan moet je even schrijven naar postbus 7500 BE. In Enschede, want daar woonde Gerry Tekens. En hij vertelt het al, die is overleden, die man. En zijn zoon heeft het overgenomen, Jerry. En denk je, nou, dat is een jonge man, hè, van 40, 50. Maar ook die is al flink wat ouder. Dat is wel fijn, want die zijn vaak heel serieus en die nemen dat werk van hun vader over. Daar zijn we heel blij mee. Goed, Peter Bates. Nou, hij is opgenomen deze in 2002. Ook weer door Max Bolleman, een zeer goede geluidtechnicus. Was vroeger ook drummer trouwens. En dat deed hij in Brooklyn. Dat is alweer een kwart eeuw geleden, zeg. Zijn begeleiders zijn ook toppers. Namelijk Larry Grenader, is de bassist. En de talentvolle drummer Willie Jones III. En Peter Bates is altijd een razendsnelle pianist. Was laten horen hoe goed hij kan. Maar hij componeerde hier een ballad. En dat willen we graag je laten horen. En hij noemde het In a Hazy Mood. Peter Bates met een ballad.

luisteraars, talrijke mooie cd's zijn er door het label Chris Cross uitgegeven. En we gaan de begin juni de tweede uitzending aan beide. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. Volgende week zijn we er dus weer met een uitzending over Miles Davis. En deze uitzending wordt besloten door een uitvoering van de tenorsaxofonist Gregory Grover Jr. Die heeft een cd uitgebracht met de titel Old New. En dat is een uitgave van Jerry Tekens, dus Tekens Junior. En die gooit dus hoge ogen in de top 50 van Amerika. Zeker. Dank voor uw aandacht. En het nummer wat u gaat beluisteren is Go for Broke.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervlo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei... presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

Info. De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Ja. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
4: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
5: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl. Ja.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
2: Hey hallo, nu van 7 tot 8 uur... André Jonkheid met een speciale aanbieding.
8: André Jonkheid, RTV Krimpen-Urwaard.
9: Ah, en de zon schijnt in de Krimpen-Urwaard. En dat willen we weten ook natuurlijk vanavond op deze donderdagavond hier. Hartelijk welkom met ABBA als eerste.

0: zijn ze lekker aan het begin op deze donderdagavond natuurlijk. De speciale aanbieding bij RTV Krimpenerwaard. Hartelijk welkom. Zomer in de regio, dat willen we weten ook natuurlijk. Met de Summer Night City als eerste hier van de formatie Alba. En ik zeg nogmaals...
1: Goedenavond. Het ritme van het groene...
0: Ja, daar gaat u ook het ritme van het groene hart vanavond op deze donderdagavond. 21 mei op jouw en mijn kalender in de dag 141 van het jaar inmiddels.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenerwaard. André Jonkheid.
0: En hij staat voor de deur.
2: De Spoorwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
3: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
4: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
3: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.
0: Nou, moet een kleine rectificatie plaatsen. Want niet Henk Dissel komt naar het Dorpsplein in Stolwijk aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. Maar Stef Eckel neemt zijn plaats in. Door persoonlijke omstandigheden kan Henk Dissel niet aanwezig zijn. Dus zal Stef Eckel, bekend onder andere van de Woonboot, achter de présence geven op het Dorpsplein. Wat bomvol zal staan natuurlijk. En het belooft mooi weer te worden. Oftewel feest in Stolwijk natuurlijk met de Pinksterkermis. Daarom deze uitzending ook een beetje aandacht aan die Pinksterkermis. Qua muziek, qua berichten, alles gaan we een beetje langs laten komen natuurlijk. Ja, vandaag ook een speciale dag op deze donderdag 21 mei. Dag nummer 141 van het jaar. En dat betekent nog zo'n 224 streepjes te zetten. En dan zitten we aan het eind van het jaar inmiddels alweer. Vandaag de Europese dag van de Natura 2000 gebied allemaal. De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Maltese voorzitterschap van het comité en het comité van de regio's hebben 21 mei uitgeroepen als Europese dag van Natura 2000. De natuurgebieden die bestempeld zijn als extra beschermend moeten worden, zeg maar. Verder de dag van de praktijkmanager. En de praktijkmanager is niemand, oftewel iemand die in de zorg werkzaam is om orde op zaken te stellen. Binnen bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk of een begeleidend wonen. En de praktijkmanager zorgt voor al de administratieve taken allemaal, al het geregeld en het algemeen ook specialist van het werk afhoudt waar hij voor is aangesteld. Ook de fiets naar je werkdag. Nou, het weer zit mee, dus wat dat er gaat, zit dat wel goed allemaal natuurlijk vandaag de dag op deze donderdag 21 mei. En medio mei springen we jaarlijks op onze stalen ros. En om zo naar het, naar het werk te fietsen allemaal vandaag de dag natuurlijk op deze 21ste. De internationale dag van de culturele diversiteit vandaag ook. En ook de internationale dag van de thee. Nederland mag dan wel koffieleutland nummer 1 zijn, maar wereldwijd is het toch vooral thee dat de drank scepter zwaait. Geen wonder, een kop thee is tegelijk eenvoudig en veelzijdig. Dus het bericht hier op je radio. Ook nieuwe muziek vandaag. Ja, de nieuwe van Ed Sheeran en Martin Garrix. En hij heet allemaal Repeat It.

hij is lekker, deze nieuwe, ja. Tweede plaat in het programma van Martin Garrix en samen met Ed Sheeran een gigantisch samenwerkingsverband. En wij gaan het nieuwe Vaderlandse product draaien vanaf deze kant. Het is er eentje van Dave Dekker en dat is een veelbelovende Nederlandstalige zanger en acteur. En in 2007 deed Dave ook nog auditie voor de rol van Siske in de musical Siske de Rat, waar je op jonge leeftijd al bekendheid kreeg. Maar nu met de Vespa.

0: rijstraf op die Vespa. Met wit weer achterop, het lijkt me heerlijk natuurlijk, met de zonnestralen door je haar en in je gezicht.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.

muziek van Michael Jackson natuurlijk. En Wanna Say, Wanna Say, Wanna Mungo Say, oftewel Wanna Be Starting Something. En terug in de tijd inmiddels weer met deze plaat. Op deze mooie zonnige donderdagavond. Er straks nog veel meer over het weer in de uitzending natuurlijk. Hè. Want het belooft een prachtig weekend te worden. Pinksteren, veel mensen vrij natuurlijk. En diverse activiteiten in die regio allemaal. Hè. En het hield ons van de week allemaal bezig natuurlijk. Ja, we hebben het nog steeds over de oorlog in Iran natuurlijk. Daar in het oosten. Allemaal Amerika, Iran tegenover elkaar. Vredesbesprekingen die weer gaande zijn. Verder hadden we natuurlijk nog de protesten in Nederland tegen de asielzoekers allemaal. En ook een overvol Ter Apel weer, waardoor er elders in stadskanalen vanavond ook in Amsterdam plekken gecreëerd moesten worden voor asielzoekers. Terwijl statushouders, zoals dat heet dan. En verder natuurlijk de politiek die nog steeds vastzit en eigenlijk zo weinig gebeurt natuurlijk met de politiek. Het nieuwe kabinet natuurlijk, Jetten, wat eigenlijk ook weinig presteert op dit moment nog. Maar goed, het kan allemaal nog gaan veranderen natuurlijk hier in Nederland. Hè. En ook de fotosessie met het koninklijk paar en de kinderen natuurlijk allemaal vandaag geweest. Prinses Alexia daar bevraagd over Anton. Er zijn geen mededelingen over gedaan, dus dan weten we genoeg natuurlijk ook. Hè. En de veroordeling van Ines Wetski, natuurlijk de advocaat die de bende van Taki bijstond. En ook werd misbruikt of gebruikt door de bende allemaal. Ze had boodschappen doorgegeven, dat soort dingen. En zij is veroordeeld vandaag de dag door de rechtbank en schuldig bevonden. Ze hoeft niet meer vast te zitten, want het voorarrest was voldoende die 42 dagen. Nou, ik zou zeggen vastzetten en opsluiten die app. Maar in ieder geval, dat gebeurt er allemaal in de wereld op dit moment allemaal natuurlijk. En ook de play-offs zijn bezig in het voetbalgebeuren hier in Nederland natuurlijk. Want de play-offs moeten gespeeld worden natuurlijk voor plekken in Europa ook allemaal. En misschien ook wel voor handhaving allemaal. Dat gebeurt allemaal vanavond. Ajax tegen FC Groningen op dit moment. 1-0 in de 36e minuut in het voordeel van Ajax. En vanavond nog Utrecht tegen de sportclub Heerenveen. Om 9 uur vanavond gaat dat allemaal plaatsvinden. En ik zei het al eerlijk in de uitzending natuurlijk een beetje het teken van de tweede Pinksterdag in Stolwijk natuurlijk, de Pinksterkermis. En je gaat hem zeker horen, deze heet natuurlijk van Mike Heron om een beetje mee te zingen met z'n allen. En het gaat over Sweet Caroline.

de muziek van Son Milieu. Laatste hit. Dark Before the Dawn, ja. Zo gaat hij allemaal. Je bent nog steeds overstand bij TV Krimpen de Warmte natuurlijk met die speciale aanbieding. Tot en met 7-8 uur vanavond. Tussen 7 en 8, zo moest ik hem zeggen natuurlijk allemaal. Gaan we kijken naar de vergaande glorie vandaag de dag. Week nummer 21, 21 mei, centraal in de geschiedenis in de jaren, de eeuwen die volgens lagen. Want in 2024 een reeks krachtige tornado's treft de Amerikaanse staat Iowa. Met name in de plaats Greenfield wordt ernstige schade aangericht aan onder andere meer het ziekenhuis en vallen dodelijke en gewonde slachtoffers. Gebeurde natuurlijk 21 mei 2024, 2 jaar geleden. Verder kunnen we zeggen dat in 1992 de distributeur van The Guardian in Ierland het jongste nummer van het Britse dagblad uit de roulatie laat nemen. Vanwege een pagina grote advertentie met adressen van abortusklinieken in Groot-Brittannië. En staatssecretaris Mark Harbers van de VVD van het departement Veiligheid en Justitie treedt vandaag de dag af in 2019. Hij doet dat vanwege foutieve reportages over strafbare feiten in en nabij asielcentra. En nog steeds actueel natuurlijk, die asielcentra's allemaal natuurlijk. En verder in 2024 keurt de Raad van de Europese Unie unaniem de verordening kunstmatige intelligentie, oftewel AI, goed. De regels die het gebruik ervan moeten reguleren. Verder kunnen we zeggen dat de Kinda K wordt geopend in Six Flags Great Adventure in 2005. Op het moment van de opening was het de snelste achtbaan ter wereld voor de fans daarvan, ja. Verder was in 1904 de oprichting en prijs van de Wereldvoetbalbond, de FIFA, de Federation Internationale, de Football Association. Oprichters zijn de Nederlander Carl Heursman en de Fransman Robert Gurin. De Engelsen zien op dat moment nog niets in zo'n bond. Maar goed, sloten zich later wel aan, hè. En Jimmy Connors verdrinkt Björn Borg na 6 weken als nummer 1 op de wereldlange ranglijst der tennisprofessionals. En doet dat vandaag de dag in 1979. En als laatste nog in dit blokje, nou, 2000. Nederland speelt in het Wagenerstadion in Amstelveen zijn 1000ste officiële hockey-interland. Tegenstander is Australië en die wordt met 4-1 verslagen door de hockeyers van Nederland op 21 mei 2000 inmiddels alweer.

de zomer een beetje oppompen natuurlijk hier op je radio met Luigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Nog eens een keertje een beetje beats op je radio natuurlijk allemaal, hè. Ja, er blijven niet veel bij zitten thuis, zou ik zeggen, aan de andere kant van die speaker. Zometeen een stukje, laatste stukje Vergane Glorie met het nummer 1 uit het verleden. En die staat een klein beetje in het tekenen van het Songfestival. Wel een Nederlands succes toen de tijd een aantal jaar geleden inmiddels alweer. Maar eerst nog maar eens het laatste bericht. Een wetenschappelijk bericht allemaal wat ons langs gaat komen hier op je radio. Want een wetenschappelijk bericht uit 1927 van Charles Lindbergh, die voltooit de eerste non-stop solo-vlucht over de Atlantische Oceaan. Gebeurde allemaal op 21 mei 1927. En 5 jaar later, in 1932, voltooit de eerste vrouw, namelijk Amelia Earhart, een non-stop solo-vlucht over de Atlantische Oceaan. Ze ging Charles Lindbergh achterna als vrouw dan wel 5 jaar later. Maar in 1932, vandaag de dag, gebeurt het. Verder in 1946 nog in de luchtvaart te blijven. De KLM begint als eerste luchtvaartmaatschappij op het Europese vasteland een luchtdienst op New York. 21 mei 1946 was daarvan de eerste vlucht. En in 1952, een heel ander bericht, wordt het Amsterdam-Rijnkanaal in Nederland geopend vandaag de dag. Hey, moeten we naar de nummer 1 uit het verleden. Ik zei net al, een succes uit het verleden was het, want de dartpijl had zijn werk al gedaan hier in die studio. Het is de nummer 1 uit 2019, dankzij het Eurovisie Songfestival waar hij won, namelijk Arcade Duncan Lawrence. Stond op de nummer 1 van 18 mei 2019 tot en met 15 juni 2019. En dat betekent 4 weken lang op die nummer 1 positie hier in Nederland met Arcade, oftewel Duncan Lawrence. En blij maar een beetje mee op je radio, het mag allemaal, hè. De winnaar toen de tijd van het Songfestival voor Nederland, waardoor Nederland het daarna mocht organiseren. Wel 2 jaar later door corona, maar in 21 kwam het goed.

0: had dit jaar pakte Hongarije de titel natuurlijk met haar in het Songfestival. Maar 2019 was het Duncan Lawrence. Heel onverwachts voor Nederland. De titel pakte hij. Het Songfestival won hij voor Nederland. Waardoor we het daarna mochten organiseren natuurlijk. Zo werkt het allemaal daar met het Songfestival. Hij zei het al ook een beetje in het teken van de Pinkster-traditie in Stolwijk. Zometeen een lekkere hit.
1: RTV Krimpen en Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep RTV Krimpen en Waard.

toen bist alles. Ja, ja, toen bist alles wat zich gaat minderen. Wel natuurlijk een beetje in de stemming te komen voor de tweede Pinksterdag al. En wat gaat het weer doen? Laten we maar eens gaan kijken. Er is de weerextreme in de geschiedenis. Meet ik in de beeld allemaal. Sinds 1901, in 1956 werd de laatste minimumtemperatuur gemeten. Het was toen 0,1 graad. En in 1922 de hoogste. Het was toen 27 graden in de beeld op dat moment. Ja, gaan we die verslaan allemaal de komende dagen? We gaan het merken. Want er is veel ruimte voor opklaringen met een enkele wolk in de Krimpende Waard vanavond. Een mix van zon en vriendelijke stapelwolken voor de Krimpende Waard. En de temperatuur loopt op vandaag de dag naar een graad of 19. En die gaat vanavond vannacht zakken naar een graad of 15. En morgen wordt het een graad of 23 al in de ochtend in de Krimpende Waard. En dat is lekker natuurlijk al met zonnig weer, onbewolkt allemaal. En zonnig en warm lenteweer bij maximaal rond een graad of 25. Droog weer, alleen zaterdag is er nog een kleine kans op een enkele buitje. Daar kan ook onweer bij zitten. Maar het belooft een goed Pinksterweekend te worden, want het is droog, zonnig, met temperaturen die dik boven de 25 graden uit gaan komen. Zaterdag een graad of 27, zondag ook idem. En maandag gaat hij zelfs nog een graadje hoger, naar een graad of 28. En hetzelfde geldt ook voor dinsdag, waarin het nog lekker zonnig is. En woensdag misschien een kleine terugval, maar dat gaan we allemaal meemaken natuurlijk. Het hoeft niet, maar in ieder geval blijft het zonnig en belooft het een heel mooi Pinksterweekend te worden voor de zilveren dag in Schoonhoven die er plaats gaat vinden. De Pinksterkermis in Stolwijk die ook plaatsvindt natuurlijk allemaal. En ook van het weekend geloof ik nog een festival in de Krimpenhout in Krimpen aan de Lek. Op de rand met Krimpen IJssel, daar bij de Surfplas, daar vindt ook nog een festival plaats. Volgens mij het Krimpenhout Festival aanstaande zaterdag ook. Dus dat gaat genoeg te doen voor de mensen die vrij hebben hier in de regio. En wat wij gaan doen is muziek draaien natuurlijk op je radio, want daar luister je voor natuurlijk allemaal, hè. 12 minuten voor de klok van 8 uur inmiddels weer. Dat betekent nog zo'n 12 minuten te gaan hier in die speciale aanbieding met I Got a Feeling. Oftewel de Black

0: stukje terug in de tijd in willen zwemmen. Maar I got a feeling, oftewel de Black Eyed Peas.
1: Per dag. Nieuws, sport en informatie uit de regio. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, lekkere zomerse muziek op je radio natuurlijk van Jimmy Cliff inmiddels weer. En dat is 5 minuten voor de klok van. En dat betekent dat we nog 5 minuten te hebben te gaan in de uitzending natuurlijk allemaal. En wat kunnen we nog melden allemaal? Ja, er werd gevoetbald. Laten we eens kijken naar de stand, zeg maar. Het gaat om de hele gebeurtenissen van de Eredivisie allemaal natuurlijk. Ajax tegen Groningen op dit moment in de 51ste minuut 1-0. En vanavond mag Utrecht nog aantreden tegen Heerenveen. Wat al eerder zeiden in de uitzending allemaal natuurlijk hier. Ja, zonnig in de regio, dat willen we weten ook. En ziet ja, die gaat de iconische De Chevaux, beter bekend als de lelijke eend, terug op de markt te brengen. Dus voor de liefhebbers van dat nostalgische autootje wat je op zijn kant kon krijgen. Beter bekend, het lelijke eendje komt terug. Namelijk, het Franse automerk heeft aangekondigd dat een van Europa's meest iconische auto's opnieuw wordt gelanceerd. Maar wel in een nieuw jasje, de eend wordt elektrisch. Een elektrisch eendje. Je hebt een bad eendje en je had een De Chevaux'tje en nou een elektrisch eendje. Ja, 3 in getal allemaal. De Citroën De Chevaux is zonder enige twijfel een van de beroemdste auto's die Europa ooit heeft voortgebracht. En hoort in het rijtje van andere iconen zoals de Volkswagen Käfer, de Mini en de Renault 4. Ja, dat is weer geen reclame als ik ook die andere merken meld allemaal. Ja, de De Chevaux, dat was altijd leuk met handschakelen en dat soort dingen. En hij wiebelde altijd, had een hele goede vering. Maar in ieder geval de elektrische versie gaat weer op de markt komen. En die wordt op de markt gebracht door Citroën, zeg maar het merk, het Franse merk natuurlijk, die de auto weer gaat produceren. Dus voor de liefhebbers die elektrisch willen rijden, hij weegt niet zoveel, dus waarschijnlijk is de actieradius is dan ook meer. Maar goed, dat gaan we allemaal meemaken natuurlijk als hij op de markt komt. Hey, we gaan de laatste erin doen, deze uitzending. En ik wens je alvast een heel goed Pinksterweekend. Lekker gezellig in de zon. En als u naar Stolwijk gaat, wie weet komen we elkaar nog tegen op de Pinksterkermis natuurlijk. Zorg dat je er vroeg bij bent, want het wordt bijzonder gezellig met het koekslaan, de toppers van Oranje daarna en daarna de kermis natuurlijk met de gezelligheid en de muziek buiten op de terrasjes daar in Stolwijk allemaal. Ik zeg een goed weekend, geniet van de Pinkster en het mooie weer. En Nile Horan is de laatste. Oh. Laten we gaan eten, oftewel de dinnerparty op je radio allemaal. Ja, misschien wel de barbecue van het weekend als het mooi weer is, zondag of zo. Maandag om de dag af te sluiten, dat kan allemaal natuurlijk. Maar het is wel de laatste in deze uitzending van Nile Horan. Ik zeg dag, goed weekend.

0: Ik krimp in Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar. Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.

Een hele goedenavond. Het is vandaag donderdag 21 mei 2026. Het is 7 minuten over 8. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Kort op Korrelvaar, jaargang 7. Nummertje 319. Ik wil eerst even gezegd hebben dat ik weer vrolijk word van dat mooie weer wat ons vandaag geboden is. Dat vind ik altijd wel. Vind ik altijd toch wel een fijne gedachte dat het weer mooi wordt. Dat ja, vind ik altijd toch ergens wel prettig. Want nu gaat het ergens over, weet je wel. Dat is toch ook zo. Nu gaat het weer ergens over. Hebben we weer lekker mooi weer en zo en allemaal van die dingen. En dat vind ik toch altijd wel prettig als de zon weer schijnt. Goed, we gaan vanavond natuurlijk weer even kijken of het nog mooi weer gaat blijven. Maar eerst moet ik even zeggen, om een of andere reden, dat ik geen robot ben. Ik ben geen robot. Ik ben geen robot. Oké. Vanavond in deze Kort om Korrelgevaar natuurlijk weer om 7:15 de plaat van Nederlandse Bodem. De korte plaat van de maand van Nobel komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. Hier nu 2 praat ik je bij. Over je favoriete artiest. Hoor je om 8:45 de aandachtsplaat. En sluiten we natuurlijk af met Dance Kwartier. Ja, waarom ik even moest zeggen dat ik een robot ben, is dat omdat ik even een artikel van het AD wilde opzoeken. Want in Lekkerkerk, ja, daar ging het vorige week, of tenminste, daar dreigde het vorige week mis te gaan. Heeft het AD een uitgebreid artikel over. Daar kunnen we het wel eventjes over hebben. Want de rust lijkt teruggekeerd, zo schrijft het AD. Maar er wordt nog volop nagepraat over een bewogen hemelvaartsdag. Wat begon als een grandioos feest, eindigde in ongeregeldheden, waarna de politie ingreep. Bezoekers spreken van paniek, chaos en buitensporen geweld. Nou ja, goed, daar hebben wij verder weinig van meegekregen natuurlijk, omdat wij vorige week donderdag, Hemelvaartsdag, tijdens de 62e editie van de wielerronde hier in de studio zaten. Erik en Arjan die stonden natuurlijk langs de route en die hebben hartstikke fijn verslag gedaan van het hele spektakel. Nou, om 6:00 begon gewoon de reguliere programmering weer hier op de radio. Dus hebben we er verder weinig van meegekregen. Het AD heeft met iemand gesproken uit Lekkerkerk. Die was aanwezig bij het feest van het jaar, zo wordt het genoemd. En om 5:00 arriveert deze persoon op de dijk. Had het naar de zin. Het wordt wel elk jaar groter met steeds meer mensen van buitenaf. Daardoor verandert ook de sfeer. Opstootjes bleven vroeger bij wat duwen en trekken. Rond 11:15 wordt omgeroepen dat iedereen moet vertrekken. En ook deze persoon loopt richting de uitgang bij Bar Double D. Het was erg druk. Er ging een gerucht rond over een steekpartij. En toen is deze persoon snel de ouders en broertje gaan zoeken. Ze vond haar broertje terug bij... even kijken. En ze houden halt bij Eetcafé de Nar. Niemand mocht meer het dorp in. Agenten kwamen op ons af. En mijn broertje werd uit het niets geslagen met een wapenstok. Nou, dat is op zich ook niet heel fijn natuurlijk. Zo moesten er ook mensen schuilen in een auto. Er liep veel volk uit Rotterdam. En bij het Raadhuisplein kwam de politie volgens iemand in een linie naar voren. Via een steegje kwamen ze bij onze auto bij snackbar De Lekker. Sorry, vanuit de auto konden we alles zien. Het was heel eng. Nou ja, goed. Nu roept het AD ook mensen op om mee te praten. Maar ik denk dat alles er toch ook wel over gezegd is. We zijn nu een week verder. En dat het gebeurd is, ja, dat is een feit. Maar moet je dan een week na dato, dat vind ik altijd wel slecht van het AD. Die probeert echt alles eruit te halen wat erin zit. En meer, die proberen er ook dingen uit te halen die er niet in zitten. En dit vind ik ook heel heftig. Dus echt blij dat er nog geen webcams in de studio staan. Want anders dan had het heel gek geweest. Het is warm weer. Ja, hoef je niet je shirt omhoog te trekken. Oh, ja, Rob die komt ondertussen even binnen. Die hebben het warm, ja. Dat geeft niet, we hebben het allemaal warm. Ja, goed. Maar dat vind ik dus een beetje, dat vind ik een beetje van het AD. Die proberen er ook uit te halen wat er niet in zit. En dat vind ik altijd wel een beetje, dat ik denk, ja, moet dat nou? Goed, dan nog even snel iets anders. Want ik denk dat we hier, ja, we hebben het hier ook wel over gehad nu ook. Hè. Het is ook wel afgedane zaak.
Ik wil geen gespreksstarter zijn verder, maar nog even in vogelvlucht. Andere dingetjes uit de regio aan de Van Oostatelaan in Krimpen aan de IJssel is donderdagochtend een auto in brand gevlogen. Gebeurde ter hoogte van het zwembad. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het voertuig al aan de voorkant in lichte laaien. Uiteindelijk is het vuur wel snel onder controle gebracht. Dus dat is fijn. In de Krimpende Waard wordt het aanbod van deelvervoer uitgebreid. De komende tijd komen er ongeveer 30 extra deelfietsen bij. Ook sluit de gemeente niet uit dat er in de toekomst een tweede deelauto in Schoonhoven komt. Dus dat is ook gunstig. En de gemeente Krimpende Waard onderzoekt samen met Van Wijn en Boskalis de mogelijkheden voor woningbouw in Gouderak Oost. Gisteren ondertekende wethouder Ria Broeren namens de gemeente, directeur Van Wijn projectontwikkeling West, de heer Van Meijeren. En directeur Boskalis Nederland, de heer Van der Ploeg, hiervoor een intentieovereenkomst. Het gaat in deze fase uitsluitend over om een haalbaarheidsonderzoek. Er is nog geen besluit genomen over daadwerkelijke woningbouw. Dus mocht je nou in Gouderak wonen en zoiets hebben van, ik heb er nog helemaal niks over gehoord. Dat klopt, want er zijn nog ook geen knopen doorgehakt. Die moeten nog worden doorgehakt, of in ieder geval moeten nog worden onderzocht of het überhaupt mogelijk is. Maar de woningnood is hoog, dus wellicht dat het toch gaat gebeuren. Wat in ieder geval wel gaat gebeuren is dat je Pink nu hoort op de radio. Je linker of je rechter, dat maakt me niet heel veel uit. Dit is Bad Influence.

Kwart over acht geweest, een tijd voor de plaats van Nederlandse bodem. Deze week vallen we weer even terug in oude gewoontes, want het is voor de verandering weer een plaats van de drie E's. Goed idee. Deze week is de plaat van Nederlandse bodem dus, zoals gezegd, van de drie J's. Nieuw plaatje brachten ze 2 weken geleden uit, zo ongeveer.

9 alweer. 7 minuten voor 8:30. Zometeen gaan we natuurlijk even kijken naar hoe warm het nou precies wordt de komende dagen. En Rob die wees mij heel terecht even op een artikel van natuurlijk van onze eigen website over de wielerronde in Lekkerkerk. Terwijl ik toch, ja, aan de ene kant denk ik, ja, moeten we hier nog over praten. Maar volgens wijkagent Ben Eekman van Lekkerkerk was de veiligheid van bezoekers niet langer te waarborgen. En daarbij werden onder meer de ME en een politiehelikopter ingezet om de rust terug te laten keren in het dorp. Op social media gingen na afloop geruchten rond over een steekincident. Maar de politie spreekt dat nadrukkelijk tegen. Laat dit duidelijk zijn, dit bericht is niet waar, aldus de wijkagent. De ongeregeldheden tijdens de kermisavond lijken inmiddels geen incident meer. Ook in voorgaande jaren liep het na de wielerronde vaak uit de hand in Lekkerkerk, waarbij spanningen, vechtpartijen en politieoptredens het feest overschaduwden. Nou ja, de wijkagent spreekt in ieder geval van een kleine groep mensen, voornamelijk van buiten het dorp, die uit zouden geweest op confrontatie. Het is ontzettend triest dat een evenement waar zoveel naar uitkeken vroegtijdig moest worden stopgezet. Ja, daar is natuurlijk wel daar is wat van te zeggen. Ja, dus dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ja, goed, het is geweest, het is al een week geleden en nou ja, ik denk dat we maar snel moeten vooruitkijken naar gewoon de editie van volgend jaar waarschijnlijk toch ook alweer. Ja, de 63ste wielerronde tijdens de Hemelvaartsdag. Dat is natuurlijk een beetje, het is al na al die jaren natuurlijk gewoon traditie dat gewoon daar plaatsvindt. En dat daar hopen we dan maar op volgend jaar ook. Dan wil ik ook nog heel even iets noemen over wat ook staat te gebeuren. Is natuurlijk Tweede Pinksterdag de Nationale Zilverdag. Want dat wordt dit jaar gehouden voor de 40ste keer. En dat is dus op maandag 25 mei, komende maandag. Tweede Pinksterdag, het jaarlijks evenement dat inmiddels geldt als een icoon van de stad, staat dit jaar in het teken van het jubileum en krijgt volgens de organisatie een uitgebreidere opzet dan voorgaande jaren. De Zilverdag begon in de jaren 80 als eerbetoon aan het zilverambacht en is de loop van 4 decennia uitgegroeid tot een publieksevenement dat jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers trekt. Dus dat is natuurlijk een hoop. De editie van 2026 markeert het 40-jarig bestaan van de manifestatie. De Schoonhoven staat bekend als de Zilverstad. De stad kent een eeuwenoude traditie in het vervaardigen van sieraden, zilveren gebruiksvoorwerpen en kunstwerken. Tijdens de Zilverdag openen goud- en zilversmeden hun ateliers voor publiek, verspreid over meer dan 140 locaties in de historische binnenstad, geven vakmensen demonstraties van hun ambacht. Bezoekers kunnen onder meer kennis maken met de werk van graveurs, edelsteendeskundigen, studenten en ervaren meesters in het vak. Dus dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke goed. De officiële opening vindt om 10:00 plaats in de Kerkstraat. Bij de poort naast de grote kerk in Schoonhoven. De opening wordt net als vorig jaar verricht door prinses Margarita de Bourbon de Parme. Nou, dat je het maar even weet. Dat is dan ook wel weer zo. Toch, dan ben je in ieder geval weer op de hoogte. Ik merk nu dat ik ben helemaal niet bij met mijn geluidjes ook. Dat is onhandig te noemen. Goed, dus dan weet je dat in ieder geval ook weer. Dat wou ik even zeggen. Is het weer tijd voor nieuwe muziek. Het is een band die toch ook wel een bepaalde link met Nederland heeft, zou je kunnen zeggen. Want ze hebben namelijk ook pas geleden een liedje gemaakt, getiteld Amsterdam. Nou ja, dan ben je er wat mij betreft al. Dan gaat het natuurlijk om niemand minder dan Nothing But Thieves. En die zou je ook zomaar kunnen kennen van bijvoorbeeld Oh No, He Said What. Maar ook Overcome en dus Amsterdam, zoals ik zojuist zei. Maar ze hebben dus een nieuw plaatje gemaakt en die heet Evolution. En die hoor je nu in Kortom Korgevaar hier op RTV Krimpen en Waard.

Glow in the Dark, SFB, Philly Morey en Lil Kleine belazerd. En daarvoor de nieuwe Nothing But Thieves en Evolution. Is het 8:45. Heel snel kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Zien we dat het vanavond opklaart en ook vannacht is het nog droog. De minimumtemperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. Morgenochtend op de meeste plaatsen al zonnig. In het noorden komt alleen nog een beetje bewolking voor. Verder loopt van morgenmiddag de dag zonnig. Temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Dat is lekker. En ook morgenavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Dan kan het dus zo zijn dat het alleen maar beter wordt de komende dagen. Jawel, zaterdag nog wel kans op een spatje regen. Maar klagen doen we er niet over, want verder wordt het gewoon 27 graden. Zondag geen wolkje aan de lucht. Graden liggen tussen de 23 en 27. Maandag, tweede Pinksterdag, warmer tussen de 24 en 28 graden. En dan kijken we naar de dinsdag, ook warm tussen de 20 en 27 graden. Woensdag daalt de temperatuur dan weer wel een stukje. Wordt het ook wel weer wat bewolkt en ligt de temperatuur tussen de 16 en 22 graden. Maar ja, voorlopig hebben we niks te klagen. En kun je in ieder geval komend weekend lekker erop uit en naar buiten. En dat gaan we dan ook met z'n allen massaal doen, denk ik. Hè. Tweede Pinksterdag, Zilverdag is gewoon over. En vergeet natuurlijk de Stolwijkse kermis niet. Waar het al vroeg gezellig schijnt te worden, heb ik gehoord uit betrouwbare bron. En als het goed is, jij ook, want hij zit op de radio iedere donderdag tussen 7 en 8. André Jonkheid natuurlijk, die vertelde zojuist over de Stolwijkse kermis wat er allemaal gaat gebeuren. En het wordt één groot feest. En anders is iets rustiger, de Zilverdag is gewoon over. Dit is Stay Gold, samen met Style of Eye. Wallpaper en hierna nog Olly Murs en Bazaar.

0: de Voorwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
1: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
2: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
1: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

Bazaar en geef mij alles. Is het 9:15 geweest. En dan is het tijd voor het volgende. Voor deze artiest is het een goede maand. Begin deze maand stond hij namelijk nog in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, waar het dak eraf ging. Dan was het ook nog Moederdag, een week later natuurlijk. En dat is reden genoeg om zijn eigen moeder een eigen lied te geven. Nou, en volledig aan haar gericht. En als bedankje maakte hij Diamant. En je zou kunnen zeggen, dit is dan voor alle moeders. Want het is zijn zesde cordonplaat van de maand. Dit is Nobu.

0: Diamant.
1: Nobu en Diamant, de kordonplaat van de maand mei. Gaan we snel kijken naar de hitlijst. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Te beginnen met de hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is... Ja, ik wil wel koffie. Lekker, ja. Met een beetje suiker alsjeblieft, als het even kan. Ja, heel goed. Even kijken hoor. Stella Lefty. Ja, ik wist... Ik had er ook nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar ze heeft toch bijna 11,5 miljoen luisteraars per maand op Spotify. Dus ze zal vast ergens vandaan komen. Ik moet toch heel eerlijk zeggen dat ik er niet eerder van gehoord had. Desalniettemin is de hoogste nieuwe binnenkomer deze week voor haar. Want haar plaatje Boston komt nieuw binnen op nummer 34.

Stella Boston. Nee, Stella Lefty moet ik zeggen. En Boston hoorde je op de radio. Hoogste nieuw binnenkomer van deze week komt nieuw binnen op nummer 34. En dan gaan we natuurlijk ook nog even de nummer 1 van Nederland draaien. Want dat hoort er dan ook wel weer bij. En dat is voor de zesde week op rij gewoon Alex Warren met Fever Dream. Ja, hij doet toch wel zijn best hoor. 7, 8, 9 weken misschien op nummer 1 straks. Nou, in ieder geval 6. Je hoort hem nu.

Alex Warren en Fever Dream als Stella Lefty en Boston. Maar Alex Warren en Fever Dream was de nummer 1 van Nederland voor de 6e week op rij alweer. Dus dat gaat best aardig. Dat doet hij goed daar, die Alex Warren. Sorry, ik krijg heel even wat last van mijn stem. Dat is even heel onhandig. Goed, gelukkig is het zometeen even tijd voor pauze tijdens het landelijke nieuws van 9 uur en de boodschappen. Maar straks nog de aandachtsplaat en ik zorg dat je alles weet over je favoriete artiest. Dennis Dance Kwartier mag natuurlijk ook niet ontbreken, dus dan spreek je heel graag na Snap en Rhythm is a Dancer. En na het nieuws van 9. Dus tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar. Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

0: Een hele goede avond. Het is vandaag donderdag 21 mei 2026, 7 over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, kortom Korrelvaar, jaargang 7, nummertje 319. Ik ga even aan Rob vragen of hij het al gevonden heeft.
1: Ja, dat was in Portugal blijkbaar.
0: Ja, dus toch wat ik zei dan al.
1: Ja, ja, de kinderen hebben 5 en 3 in Portugal geblinddoekt en huilend achtergelaten in het bos.
0: Geblinddoekt en huilend.
1: Ja, ze hadden dus blijkbaar de blinddoek op. Ik denk dat zomaar schat dat pa en ma er vandoor gaan.
0: Ja, precies. Ja, want de moeder van de 2 Franse jonge kinderen is samen met haar partner nu aangehouden door de Portugese politie. Schrijft de LOS een uur geleden. Tweetal wordt er wel van verdacht de kinderen alleen in Portugal te hebben achtergelaten.
1: Word je daar dan van verdacht?
0: Word je van verdacht?
1: Ja. Dat is toen niet bewezen.
0: Nee.
1: Als jij in Frankrijk zit of weet ik waar, of ver weg en die kinderen zijn gegaan.
0: Nee, ja, het is...
1: Ja, ik snap, je bent onschuldig totdat je bewezen bent.
0: Totdat het tegendeel bewezen is.
1: Nou ja, laten we het daar dan op houden.
0: Ja, maar nu zie ik, daar begonnen we eigenlijk. Daarom begon jij erover. Maar dat was wat ik natuurlijk net even tijdens de muziek nog zei. Is dat er een meisje van 2 in Spanje in een auto is achtergelaten. En dat het meisje is overleden door de hitte. Omdat het in Spanje vandaag 26 graden was.
1: Ja, ja. Dan wil je eigenlijk een opmerking maken van het is lekker weer. En dat je dan, nou ja.
0: Gaan we dat kind een ijsje eten? Laat het niet in de auto zitten.
1: Ja, joh, dit is... Ik had van de week ook zoiets. Ik weet niet meer hoe het kwam. En dan zag ik een moeder rijden met een jong kind.
0: Ja. En dan vrij gebruikelijk.
1: Ja, nee, dat is vrij gebruikelijk. Op de fiets, op de weg.
0: Oh ja, ja.
1: Alleen dan zie je dat de moeder rijdt aan de stoepkant.
0: Ja.
1: En het kind, noemen ze dat 5 jaar.
0: Ja.
1: Rijdt dan aan de binnenkant van de weg.
0: Oh ja.
1: Ik denk, hoe kan je nou in hemelsnaam...
0: Zo fietsen, ja.
1: Nou, ja, ik snap wel hoe het kan, maar ik snap niet hoe dat dan in je hoofd werkt.
0: Nee. Nou, wat ik nog weet, van toen ik dezelfde leeftijd had als dat voorbeeld wat jij schetst, was het inderdaad op het moment dat het maar gebeurde dat mijn moeder aan de stoepkant fietste, dan was het meteen van, even wisselen.
1: Ja.
0: Dan, dat was meteen, en op een gegeven moment was het dan zo dat als mijn moeder mij en mijn broertje bij had, dan was het dat ik voorop fietste. En dat mijn moeder dan met mijn broertje en dan in de juiste volgorde, zeg maar, inderdaad achter mij aan ging. Dan heeft ze overzicht natuurlijk op mij, omdat zij wist van waar ik fiets en zo. En mijn broertje ernaast. En dat volgens mij was het inderdaad zo. Dat het altijd. Dat is ook vrij gebruikelijk, heb ik het idee. En toch wel logisch misschien bijna is zelfs. Dat je er inderdaad zo fietst.
1: Ja, nou ja, goed. Ik moet uitkijken, want met mijn leeftijd, als ik niet uitkijk, wordt het altijd opa verteld over vroeger. Weet je wel, dat soort dingen. Maar soms heb ik het idee dat het of in een hele extreme te verzorgend wordt.
0: Ja.
1: Dat van, oh, pas op, je valt. Of, je veta. Of, weet je wel, dat soort dingen. En niet in het zand spelen. Want
0: want dat gaat tussen je nagels zitten.
1: Dat weet ik allemaal wat. En dat soort dingen. Ja. Aan de andere kant op denk je, je laat een kind, als hij niet uitkijkt, midden de weg op fietsen.
0: Maar dat is heel beschermend, hè, allemaal. En het is ook...
1: Ja, of juist helemaal niet.
0: En heel snel achter een schermpje. Ik was pas geleden was ik ergens. Daar zag ik... Ik heb me echt verbaasd. Misschien zichtbaar. Dat ik op een gegeven moment ergens zat te eten. En dan een tafel naast mij dan stond. En er was een gezin. 2 jonge kinderen. Nog niet schoolgaand. Het jongste kind kreeg een iPad.
1: Oh ja.
0: Het oudere kind. Maar ook nog. Nou, ik denk nog geen 4.
1: Ja.
0: Zat zich te vervelen. En had zoiets van, hallo, ik wil ook een beetje aandacht. En toen was het meteen van, nee, doe rustig en normaal. Kijk, moet je kijken naar je broer, want die vermaakt zich. Die vermaakt zich. Die krijgt zo'n scherm in zijn handen.
1: Ja.
0: Nee, maar dus op een gegeven moment... En ik denk 3 minuten later kreeg ook hij zijn tablet voor zich. En toen waren ze inderdaad muisstil, maar...
1: Ja. En dan gaat Pama elk afzonderlijk op
0: achter de telefoon. Maar dan denk ik dat klopt ook niet. Maar dan, ik wil geen mensen boos maken. Maar dan vraag ik me af, ben je wel bekwaam genoeg om een kind te vermaken?
1: Nee, het is tegenwoordig TikTok of dat soort dingen is toch belangrijker?
0: Ze weten eerder hoe ze met een tablet moeten omgaan dan dat ze kunnen lopen.
1: Ja.
0: Of zie ik dat verkeerd?
1: Er was een tijd geleden zo'n ophef over dat in Zeeland of zo, geloof ik. Dat ze een restaurant hadden en die zeiden dan... ik noem even wat hoor, gezinnen met kinderen tot 7 uur of zo. En dan na 7 is het niet handig, niet toegestaan dat kinderen jonger dan zo lang aanschuiven of zo.
0: Oh, maar wat had dat dan mee te maken met gewoon het feit dat er dan geen kinderen zijn?
1: Ouders geen toezicht meer houden op kinderen, op kinderen door die zaak heen lopen te rennen. En dan denk je, je bent ook wel een beetje, hoe zeg je dat, verpest. Laat die kinderen ook lekker leven.
0: Ja.
1: Maar die hadden dus zoiets gezegd van, tot 7 uur is het hartstikke mooie tijd om gezinnen te faciliteren.
0: Ja, precies. Ja.
1: En daarna kan je, stel dat je gezellig romantisch wil gaan eten, weet ik wat.
0: Ja.
1: Dan,
0: je hebt natuurlijk ook kindvrije vakantieresorts. Ik noem maar even iets.
1: Ja.
0: Of adult only of zo.
1: In Lissabon ook.
0: We kunnen alleen maar adult only als je de grens over.
1: Dat lijkt me
0: gek. Nou ja, goed. Ja, ik zou zeggen, let toch een beetje op je kind.
1: Nou ja, meer dan een beetje lijkt me.
0: Ja, meer dan een beetje. Ja, okay. Probeer het soepel te brengen.
1: Ja.
0: Oké, nou goed. Is de boodschap duidelijk? Gaan we weer verder met plaatjes draaien. Zometeen om 9:15 hoor je de aandachtsplaat. Maar eerst Time Flies en Once in a While.

0: Time flies en once in a while maakt het 8:15 geweest. Brengt ons bij de aandachtsplaat. De aandachtsplaat is het plaatje waarvan ik vind dat die in je playlist moet staan. Deze week van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa.
1: Dit is waar je thuis hoort. RTV Krimpenaar.
0: Wiz Khalifa moet ik zeggen. Ja, ik versprak me. Maar van aandacht naar je kind naar de aandachtsplaat. Toch een bruggetje die ik nog even... Ja, heel goed bruggetje. Ja, zeker. Bedankt. Maar de aandachtsplaat is dus een plaatje waarvan ik vind dat hier plezier moet staan. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Control en Shauna Paul. Je hoorde Breathe. En daarvoor de aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is het plaatje waarvan ik vind dat hij in je playlist moet staan. Je hoorde Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door. Ja, 9:55 alweer. De tijd vliegt. Het gaat een stuk sneller als dat het vorige week ging, moet ik zeggen.
1: Oh, daar zit je mij aan te kijken.
0: Ja?
1: Oh, gezellig.
0: Tijd vliegt als je daar zin hebt.
1: Ja. Time flies en dat soort dingen.
0: Time flies, ja precies. Dat is heel scherp, ja.
1: Ook een paar one-liners er tussendoor.
0: Ja, de aandachtsplaat van aandacht naar je kind, de aandachtsplaat. Het is, qua muzikale wetenswaardigheden is het een beetje stil. Je
1: zelfs je aandacht er niet zo helemaal bij, hè, want hij was afgelopen voordat je het in de gaten had.
0: Ja, dat klopt ook.
1: Dus je aandachtsplaat, maar...
0: Vrij kort. Nee.
1: Kort
0: op ongevaar.
1: Ja.
0: Ik had van de week nog een vanmiddag. Vanmiddag had ik nog een leuk grapje.
1: Oh?
0: Ja.
1: Dat deed iemand anders zeker dan, toch?
0: Nee.
1: Ik
0: vertelde hem.
1: Oh, jij vond het leuk.
0: Ook. Ik had het toch net over het Varend Corso.
1: Ja.
0: Ja, dat is, tijdens de muziek had ik het over het Varend Corso. Dat is tijdens, ergens in juni of zo is dat. En dan gaan we in het Westland... allemaal bootjes versierd met bloemen en hartstikke gezellig muziek en zo.
1: Je zit ons aan te kijken, maar we gaan niet...
0: Dan gaan ze allemaal in bootjes en hartstikke leuk. Dus toen zei ik op een gegeven moment... ik denk dat ik dan volgend jaar mee ga doen... en dan vanaf het water programma ga maken. Corso Korrevaar.
1: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat je het zelf wat heel leuk vindt.
0: Ja. Oké, nou ja, goed.
1: Maar die anderen lachten niet, dus kortom, jij was de enige.
0: Ik was weer de enige, ja. Ze zijn ook erg teleurgesteld in mijn muzieksmaak, steeds vaker ook. Ja, maar dat komt ook gewoon omdat ik bij ons op werk Justin de Wild en Cheerio in de playlist heb geslingerd. Nou, is gewoon een goed plaatje en staat gewoon op 4 in de top 40. En dan mag het Nederlandse meuk zijn, maar het is wel goede Nederlandse meuk.
1: Oké.
0: Okay. Vind
1: maar
0: ik
1: dat. Maar is het een beetje stampen? We kennen het niet, een beetje stampen?
0: Ken je het niet?
1: Nee.
0: Het is Nederlands talig.
1: Ik ben wel de techniek, hè? Ik bedoel,
0: je bent niet muzikaal onderlegd. Het is Nederlands talig.
1: Oké. Okay.
0: Een beetje kroegenmuziek.
1: Oh,
0: eigenlijk, ja. Een beetje in de René Kars, ken je?
1: Ja.
0: Een beetje in die sfeer, zeg maar. Dat soort muziek is het. Dat, tenminste, hoop ik niet dat ik daar René Kars mee tekort doe. God hebben zijn ziel. Maar dat is het een beetje. Ja, dat,
1: maar gezien de tijd, want je begint over Nederlands talen. Het wordt tijd voor wat stampwerk, toch? Of niet?
0: Ja.
1: Ben ik te vroeg?
0: Nee, een kwartiertje nog. We hebben eerst nog even wat gitaren ook. Classicje nog.
1: Okay.
0: Pulp en Common People komt nog voorbij.
1: Oh ja.
0: En we hebben echt nog wel. En oh ja, nou ja, wat dat betreft kom je misschien ook wel op een goed moment. Want ja, ik heb een paar weken...
1: Okay. Ga door.
0: Ik heb een paar weken geleden gezegd dat het eraan zat te komen. Dance kwartier en dan niet... Dat suffen opbouwen. Nee, we gaan nu gewoon meteen redelijk rammen. Ik heb dat een keer aangekondigd. Het schijnt dat deze week het geval is.
1: Oh, nou ja. Nou, toevallig,
0: dus,
1: hè?
0: Dus helemaal. Ja, nee, jawel.

0: Nee, ik ga dit niet tekort doen, want dat hoeft helemaal niet. Maar het is echt wel dat ik denk, ja, dit is wel een keer even gewoon goed.
1: Kort door de bocht.
0: En, ja, goed dat we er zijn ook, zeg maar. En de buren zijn straks blij als we weer weg zijn. Dat is een beetje waar het op neerkomt.
1: Nou, heb ik dat. Ik wel zoveel herrie hebben van stuur de kinderen even weg.
0: Ja.
1: Bos in of zo.
0: Ja.
1: Oh nee.
0: Nee. Dan breng ze naar bed en geef ze oordoppen en lekker beneden.
1: Ja,
0: alles erop en eraan. Ja, van die dingen. Ja. Goed. Zometeen moeten we nog haast maken. Het is eerst nog tijd voor nieuwe muziek. Adriaan Persons, ondertussen vriend van de show. Een aantal korte platen van de maand ook al op zijn naam gaat. Aandachtsplaat. Maar ook gewoon nieuwe muziek blijft hij maken. En dat vinden we fijn, want daar is hij goed in. Nu heeft hij een liedje gemaakt over iets anders waar hij goed in is. Ik wil het gewoon niet uitspreken. Dus dit is de nieuwe Adriaan Persons. Die hoor je nu in Gordon Korrelvaar. Hier op RTV Krimpenerwaard. Ja, oké, ik ga toch zeggen. Het plaatje heet Goed in Bed.

0: Royce op en Robin en Do It Again. En daarvoor Pulp en Common People. En nog de nieuwe Adriaan Persons en Goed in Bed. Ja, het is maar net waar je hoe heet het? Hoe zeg je dat? Waar je kwaliteiten liggen, wou ik zeggen. Ja, dat wou ik zeggen.
1: Ja. Ja, ik snap dat je dat niet... Nee,
0: ik kan ook gewoon even niet op het woord komen.
1: Nee, of ik kon er even niet op komen.
0: Nee, precies. Ja, goed. Nou, ik ben ondertussen
1: Ik begreep dat je normaal altijd te snel bent, maar wordt het nu bijna te laat?
0: Ja, dus ik ben heel erg aan het kijken of ik misschien toch plaatjes die ik voor deze week nog had even door moet schuiven naar volgende week misschien. Maar dat ben ik heel nog... Ik ben nou heel even aan het...
1: Ik
0: ben nog even de muziek aan het...
1: Ja, dat heb je als je zo goed voorbereid bent en dat soort dingen. Maar dan komt er zo'n dwaas binnenlopen en dan moet het ineens... Nou, moet niet, maar...
0: Nee, het moet
1: dan
0: niet.
1: Dan ga je ineens weer gekke dingen doen natuurlijk.
0: Ja, dat is hoe het ik wou zeggen, dat is niet hoe het werkt, maar...
1: Nou ja.
0: Nee, als ik dit... Dit is 12... Dennis Dance kwartier duurt 12 minuten precies. Dus dat is op zich fijn om te weten.
1: Dat is goed.
0: Dan hebben we nog even... Dan hebben we misschien nog even de tijd.
1: Maar dit is de Dennis Dance wordt hier wel de stamp en
0: ja, het is wel wat ik een paar weken geleden heb aangekondigd.
1: Ja, dan is goed.
0: Dat is zo. Maar dan had ik ook nog twee andere plaatjes bedacht. En dan moet ik even kijken of ik dat nog ga redden. Dan moet ik die hebben. Maar die duurt bijna 5 minuten. Dat is wel lang.
1: Ja, dan kunnen we niet even kletsen tussendoor.
0: Dat doen we nu toch?
1: Ik ga wel doorpraten.
0: Het gaat misschien ergens over, maar...
1: We hadden het over het kruispunt in Bergambacht bij de Texaco.
0: Ja, dat was dus een kruispunt. Ik was er helemaal over verbaasd dat een kruispunt was.
1: Vroeger, hè?
0: Ja, 2009 nog. Ja. Ja.
1: Toen vertelde ik dat wij de provinciale weg zo opreden vanuit ons opritje. Dat soort dingen. Geen vangrail en dat soort dingen. En dan moest je toch wel een soort aanloopje nemen. Dat als je hier vanuit stilstand de provinciale weg oprijdt en ze gaan daar 80. Dan is het toch wel handig als je een beetje met het verkeer mee kan komen.
0: Niet te veel, maar toch een beetje dan.
1: Ja, maar goed. En als je dan niet uitkijkt, dan reed je daar vanuit de Rotterdam kant op, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan kon je bij ons gelijk rechts afslaan. Maar dan zat daar alleen nog maar het fietspad tussen. En dan moest hij ook eigenlijk gelijk stilstaan, want er stond een hek. Dus je moest met een gangetje van 80. En moest je zorgen dat je...
0: Binnen
1: no time stilstond. En je achterligger vond dat ook wel prettig als hij dat toch wel wat...
0: Van tevoren even aangaf.
1: Ja, een beetje zoiets van...
0: Daarover, ik zie de afgelopen... Nou, misschien ben ik de afgelopen paar dagen uit frustratie wat alerter op geworden. Maar het is toch een gegeven op een bepaald moment nu aan het worden, denk ik... Dat mensen gewoon structureel geen richting aangeven.
1: Oh ja, ik denk dat het dit kader van besparing is. Want als je ziet, wat is het? Audi en BMW en Mercedes.
0: Daar zitten ze niet op.
1: Die worden voor mij zonder die dingen verkocht.
0: Maar ook de bestelbusjes doen niet meer mee. Dus de caddies en de transporters en de transits, die doen ook niet meer mee.
1: Nee, maar als we dan toch even over dat soort gezeur hebben. Wat vind je van die mensen die alvast links gaan voorsorteren en blijven rijden met 50, terwijl je de 80 mag.
0: Mm.
1: Terwijl ze 4 of 5 kilometer verderop moeten ze ergens een keer naar links.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Daar heb ik ook een bepaalde mening
0: over. Heb ik ook een mening over. Ja. Die moeten de rijbewijs inleveren. Maar ik had het gisteren toevallig.
1: Dat je ook links bleef rijden.
0: Ik maak er geen geheim van dat ik dat sowieso doe. Maar ik ben dan de persoon die wel doorrijdt, zeg maar.
1: Ah, okay.
0: En ik had op een gegeven moment had ik het zelf zo dat ik gisteren reed ik achter. Het was iets rustiger op de weg. Dus de file viel soort mee, zeg maar, op de A20 richting Gouda. En dat ik op een gegeven moment na het punt bij Nieuwkerk waar er een baan verdwijnt.
1: Ja.
0: En waar de nummer 2 rijstroken overblijven. Dat ik daar op een gegeven moment achter een Duitser reed.
1: Ja.
0: En die bleef inderdaad ook heel erg links hangen. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja maar Pik, zie je nou niet dat er de rechterbaan gewoon helemaal leeg is?
1: Ja.
0: Nou, dat had hij denk ik wel door, maar te laat. Want ik had het op een gegeven moment door. En toen dacht ik, ja maar nou ben je van mij. Dus ik ging er voorbij.
1: Ja.
0: En toen op een gegeven moment zat er een BMW achter hem uiteindelijk. Want die zat achter mij. En ik denk, joh, pleur maar op. En die zat een soort te seinen, denk ik. Want die ging op een gegeven moment wel... Uiteindelijk ging de Duitse auto opzij.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat de BMW er voorbij was... ging hij weer terug naar links. Alsof dat zijn plek op de weg was. Dat ik zag het in mijn binnenspiegel gebeuren. Dat ik dacht, wat ben je nou?
1: Maar was het een Duitser of een Engelse man?
0: Nou, ik ging bijna twijfelen.
1: Ja.
0: Nee, maar het was echt een Duitser. Dat ik echt dacht van, nou ja, maar dan moet je echt inderdaad naar Engeland of andere landen gaan waar je heel... Maar in Duitsland zijn de verkeersregels toch niet zo dat je ook... Daar hou je toch ook gewoon rechts of heb ik dat verkeerd?
1: Nee, ja, sterker nog, als je in Duitsland niet oplet en je blijft er lang links hangen...
0: En dan knalt er eentje achterop.
1: Wat ze mij toen ooit verteld hebben is als je in Duitsland rijdt en je rijdt op de rechterbaan, dan rij je gewoon rechts.
0: Ja.
1: Rij je op de linkerbaan, dan heb je je richtingaanwijzer al uitgezet naar links om naar de linkerbaan te gaan.
0: Ja.
1: En die laat je net zo lang naar links aanstaan.
0: Totdat je weer naar rechts gaat.
1: Totdat je weer naar rechts gaat. Oh. Want dan heeft degene die met 250 of 380 aankomt rijden,
0: ja,
1: in ieder geval een indicatie dat jij op zijn baan rijdt.
0: Ja,
1: of dat
0: precies.
1: In ieder geval, en dan was het inderdaad, als jij dus harder rijdt dan jouw voorligger, dan was het inderdaad even twee keer seinen met het groot licht. En dan was dat een goede hint voor degene die voor jou is van... ik kom hier met een achterlijke snelheid aanrijden. Dus
0: Nou, maar dat is... Ja, ik vind dat echt... Ik heb me... Nou,
1: wij worden wel een beetje oude lullen nou zo. Op deze manier zeiken over anderen en dat soort dingen. Dus,
0: ik word volgend jaar 30. Dus er is wat van te
1: zeggen. Dan mag jij ook.
0: Mag ik ook bij de grote mensen horen. Ja. Nee, maar ik vind het op een gegeven moment is het wel... Ik wil nog een plaatje, maar dat is nu nog anderhalve minuut tot Dennis kwartier. Dus we gaan er zo meteen gewoon voor. Ik had op een gegeven moment wel dat ik dacht... Ja, wat het is dat ik heb me er regelmatig zit ik me er ook gewoon op de radio. Dus als je aan de andere kant van de radio zit vaker te luisteren, dan weet je waar het vandaan komt.
1: Oh
0: yeah.
1: Oh,
0: maar dan ik zit me inderdaad regelmatig gewoon ook te verbazen over het feit dat mensen. Ik heb zo, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb soms het idee.
1: Come out to the point,
0: ik heb soms het idee dat ouderen. Voor hun plezier in de auto stappen tijdens de spits, om gewoon even lekker op het gemakje nergens naartoe te rijden. Het zijn ook altijd de mensen in een net iets te dure bak die zich misdragen.
1: Je realiseert dat je wel mij aan zit te kijken nou, hè?
0: Ik heb het toch tegen jou?
1: Ja, nee.
0: Ik heb het niet over jou. Dat is net even het verschil, denk ik.
1: Sorry.
0: Maar dat het ook altijd... En kijk, ze zeggen altijd, of tenminste... Hè,
1: jij?
0: Nee, ik niet. Veel mensen zeggen dat je kan weten of er een vrouw in de auto zit. Nou wil ik niet die kant op gaan, want het zijn ook echt wel de mannen die soms net zo slecht rijden als een ander.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat man-vrouw, dat interesseert me geen reet. Maar ik vind gewoon, als je hebt je rijbewijs, je hebt het allemaal een keer geleerd.
1: Mm-hmm.
0: Onthoud nou gewoon even wat je geleerd hebt. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn.
1: Nee.
0: Kijk, ik heb nu 10 jaar mijn rijbewijs. En ik ben ook zeker Max Verstappen niet, begrijp me niet verkeerd. Maar ik snap wel hoe je auto moet rijden. En ik heb wel het idee dat ik me gewoon... Nou, gedragen wou ik niet zeggen, maar... ik heb wel het idee dat ik snap hoe het werkt. En dat de linkerbaan is voor mij. En als je daar niet harder dan 100 rijdt, dan hoor je daar niet.
1: Ja.
0: Goed.
1: Tijd om...
0: Ik wou zeggen,
1: de
0: agressie moet er even uit.
1: Ja, nee, de gas erop.
0: Beginnen we met Let's Go and Gone. We hebben nog voor je klaarstaan Yellow Claw, Mighty Fools en No Class. All I Need van Breed Carolina en Jordan J. En The Fat Red is de laatste. The Calling samen met Laura Bram in Dennis Dance Kwartier.

Vol. En de Maxi Remix, je hoorde No Clash. Grappig feitje trouwens, is dat de een van de laatste plaatjes is waarin Busy nog meedeed. Gauw door met Breathe Carolina. En Jordan J. All I Need. Dennis Dinskwartier.

Tot zover. Dennis Dansketier, je hoorde in chronologische volgorde Let's Going Gone. Yellowclaw, Mighty Fools, No Class in de Moxie Remix. Breathe Carolina en Jordan J met All I Need. En de Fat Red samen met Laura Bram en The Calling tot slot. Tot zover ook deze Gordonkorgevaar van donderdag 21 mei 2026. Voor ons zit het er weer op. Maar ik spreek je graag de volgende week weer. De nieuwe Gordonkorgevaar. Weer op de donderdagavond. Weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpen de Waard. Veel plezier zometeen nog met Ronald op de radio. Wat mij betreft de groeten. En heel graag tot volgende week.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
3: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
2: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Het aankomend uur is voor Ronald. Gooi die koffer maar open. Dit is Ronald op de radio met muziek op vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Presentatie Ronald Hamaker.

Goedenavond, fijn dat u ook deze week weer bent afgestemd op RTV Knippenwaard om een uurtje te luisteren naar vinyl uit de jaren 60, 70 en 80 in een nieuwe aflevering van Ronald op de Radio. Het eerste nummer van vanavond was van Whitesnake met de nummer van een langspeler uit 1987 getiteld Here I Go Again. En op de andere platenspeler heb ik inmiddels de langspeler Tommy van The Who uitgebracht in 1969 klaarstaan, waarvan we gaan luisteren naar Smash the Mirror.

Met een valse start was dit Paul McCartney met Backwards Traveller uit 1978. En dit is Wishbone Ash met Outward Bound uit 1976. En te vinden op zijn langspeler New England.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Proef de Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpende Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpende Waard in Krimp aan Dijssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs, enzovoort, enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpende Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Jaarmarkt in Kriep aan de IJssel. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Kriep aan de IJssel is het zaterdag 30 mei feest. Het is die dag de jaarmarkt Hart van Krimpen. Ruim 40 kramen worden verwacht met ook een boeken-, platen- en kunstmarkt. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo komt Bloem naar het Raadhuisplein voor een meet and greet. En ook in het winkelcentrum Krimpenhof worden de kinderen vermaakt. Van harte welkom op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel. Feest zaterdag 30 mei.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperewaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria, ¿qué pasa?

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdagavond 28 mei is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Deze keer draait de film Een schitterend gebrek. Kijk voor alle informatie op www.concordia.nl.

info. Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen.